0: De middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.

0: Lars Militse met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien, in de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.
2: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden.

Nou, dat jij 19... Nee, ik durf het wel te zeggen. 1966, dat is toch alweer even 60 jaar geleden. Deze van Nancy Sinatra. These boots are made for walking. En zo lopen wij door. Of beter gezegd, stappen wij door? Nee, we rijden door. En dat doen we samen met Guus Meeuwis. En Van Gant, per spoor. Kreng, kreng, kreng, kreng. Goedemorgen, mensen. Utrecht.

0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En dat op een maandagochtend. Ja, we gaan er weer een mooie dag van maken wat dat er gaat. En wat voor dag dat gaat worden, ja, met allerlei onderwerpen in de uitzending. En één daarvan is natuurlijk een live verslag. Sterker nog een paar keer. Anna, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Net in de studio binnengekomen. Je gaat er al vroeg op pad, want je wil dan nu je zegje doen in plaats van even 6:30. En dat is ook allemaal hartstikke goed. Eerst even terug naar het weekend. Heb je een lekker weekend gehad?
1: Oh, ik heb zo'n leuk weekend gehad. Ja, ja. Wij, vrienden en ik, zijn naar een feestje geweest. En soms kun je daar zo van opknappen. Dat je denkt, even lekker gedanst, muziek. Ja, goed, de zon ook. Dus heerlijk. Ja. Ja,
0: het was zaterdag helemaal lekker weer natuurlijk.
1: Fantastisch. Ja, ja. Het was heerlijk weer om buiten te zijn en lekker te dansen. En gisteren lekker op de bank gelegen. Helemaal niks gedaan.
0: Bijkomen van het dansen.
1: Ja, precies.
0: Heerlijk, goed zo. Nou, goed om te horen. En je ziet er weer blakend uit. Of zo, ouderwetse uitdrukking. Blakend zie je eruit, dus je kunt er weer tegenaan. Wat ga je vandaag voor Utrecht eens wakker doen?
1: Ja, we gaan het vandaag hebben over dierenhotels. Nou, zou je denken, dierenhotel, ja. Die zijn er echt en die zijn er ook steeds meer. Mm-hmm. Laatste cijfers van de KVK van 2024 blijkt dus dat het aantal dierenhotels in Nederland toeneemt. Het zijn dus plekken, pensions, eigenlijk waar je je huisdier kwijt kunt, om het zo maar te zeggen. Als je op vakantie gaat. Dus als je je dier daar laat overnachten, ook een soort vakantie heeft. Mm-hmm. En die dierenhotels, het is wel grappig, die hebben steeds meer voorzieningen. Ik heb een dierenhotel gezien in Kamerik bijvoorbeeld, waar ze een wellness hebben voor honden.
0: Nee.
1: Massages.
0: Nee, echt waar?
1: En luxe voeding en zo. Daar ga ik niet heen. Ik ga naar dierenhotel Dijkzicht in Wijk bij Duurstede. Daar hebben ze ook een dagopvang. Dus daar worden ontzettend veel dieren opgevangen. En ze hebben het nu ontzettend druk.
0: Ja?
1: Niet normaal. De eigenaresse die zei, ja, we zijn zo druk nu. Het is echt piekperiode. Dus ik ga even kijken hoe het daaraan toe gaat.
0: En zijn het honden? Zijn het katten? Is van alles en nog wat?
1: Ja, honden, katten, konijnen en cavia's.
0: Ja?
1: Dus de hele beestenboel.
0: En dat heeft alles te maken met vakantie? Of met het feit dat mensen zoiets hebben van, ja, ik heb Vicky of Poekie of wat ook. daar heb ik niks meer aan, zeg maar.
1: Ja, het heeft een beetje te maken ook met die coronaperiode dat heel veel mensen een huisdier hebben genomen.
0: Is dat nog steeds zo? De nasleep daarvan?
1: Ja, en nee. Ook wel dat steeds meer mensen een last-minute vakantie boeken. Dus dat oppasregelen moeilijker wordt.
0: Oh, op zo'n manier.
1: Het zijn een beetje die twee factoren die meespelen. Ja, en ik denk misschien ook wel, dat is mijn eigen persoonlijke overtuiging, is dat mensen toch ook denken, ja, dan lekker in een dierenhotel toch? In plaats van bij de buurvrouw.
0: Ja, ik denk wel dat katten en honden en die cavia's ook, zeg maar, misschien wat minder, maar wel verwend worden.
1: Ja,
0: dus
1: nou
0: omdat
1: zeker.
0: Je dat net zegt, wel bijzondere dingen die er zijn. Ja. Wellness, wat je net al vertelde. Ik,
1: ja, toch? Ja, heel grappig.
0: Dat is heel apart. Nou, en wat je daarvoor moet neertellen natuurlijk, want je kat onderbrengen of je hond onderbrengen voor een week of twee weken, en zoiets, dat is allemaal de prijs, denk ik.
1: Dat kan soms bijna even duur zijn als een hotelovernachting voor een mens. Dat is niet normaal.
0: Maar goed, je moet ervoor zorgen natuurlijk.
1: Ja.
0: Je gaat dus naar Wijk bij Duurstede. Dus.
1: Yes, gaan we er meteen rijden naar Wijk bij Duurstede, inderdaad.
0: Gaan we je horen. Tot zo meteen dan. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Ik ga maar eens even een slokje koffie nemen. Dat had ik wel gemaakt al, maar nog niet tot mij genomen. Dat komt er zo aan. Het is Shanna Spyro.

0: De Dijk op Radio M Utrecht. En ik ben toch nergens goed voor. Dus 2 minuten voor 6:30. Weerbericht van Greta Spannenburg staat je zo meteen te wachten. En ja, ik heb een heel lekker onderwerp waar we over kunnen praten. Ik vind het tijdstip alleen een beetje gek. Want wat is je favoriete snack? Kom maar door met de frikandellen, de kipcorns, de bami-schijven. Ja, een lekker frietje valt er ook onder voorbij. Frikandel. Nou ja, een foto op de Facebook van Radio M Utrecht is getuige van het feit dat het er best lekker uitziet. Maar hoe denk je erover? Wat zou je favoriete snack zijn? Want deze zomer gaat RTV Utrecht langs bij snackbars in de hele provincie Utrecht om daar eens even de proef op de som te nemen. En wat vind jij ervan? Wat is je favoriete snack? Laat even weten. Ik ben benieuwd of er al iemand zin in heeft. Dit is Glenn Gamble en Southern Nights uit 1972.
1: Southern Nights.
0: 77 trouwens.
1: Have

Leddy. Charles Leddy en Would I Lie to You? Ik zou niet durven. 6:55. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En goed dat je er al zo vroeg bij bent. En waarom vind ik dat goed? Omdat ik het ook gezellig vind. En goed dat je er bent, dat je de radio natuurlijk weer hebt afgestemd op 93.1 of via DHB Plus of via de stream aan het luisteren bent op dit moment. Dat kan natuurlijk ook. Even een kort weerberichtje van Grita, die ik zo meteen uitgebreid spreek. Dus dan gaan we eens even vragen naar het weer voor de komende dagen. En het weer voor vandaag natuurlijk. Maar dat weten we alvast als je dit behoort. Als je dit tot je neemt, zeg maar. We zien in Midden-Nederland vandaag vrij veel wolkenvelden. Maar ook af en toe dan de zon erbij. Er vallen wel een paar lichte buien. In de middag wordt het droog. Het wordt 1 of 22 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Dan weet je dat alvast. Zo meteen dus meer over het weer. En Paul Jong is onderweg, maar eerst even naar het origineel van het nummer. She's living in the love of the common people. Smiles from the heart of the family man. Dit zijn de Four Preps. Ze namen dat nummer op in het jaar 1967. Toen was het succesvol. En leuk om dit weer even te horen, maar het is niet de grote vette nummer 1 hit die Paul Jong mee had in 1984. Dus de cover van het origineel van de Four Preps.

The Tramps and Hold Back the Night. Nou, de night, de avond, maar je kan ook zeggen de nacht, die is een beetje voorbij. Dat denk ik wel. Het is 7:13 per slot van rekening. Ja, zometeen even kijken naar de lekkerbekken, want toch zijn ze al wakker. Welke snack vind je lekker? Ik zie heel veel dingen.

is the middle of the road. De afgelopen minuten die te horen was bij Radio M Utrecht. En ja, the talk of all the USA. Ja, over de USA gesproken. Wat komt er nou aan snacks vanuit Amerika hamburger overvliegen? Ik zeg het goed? Nee, niet helemaal. Wat komt er vanuit Amerika richting Nederland bijvoorbeeld? Wat kwam er deze kant op? De hamburger denk ik dan bijvoorbeeld aan. Ja, en dan iets met een M of zo? Ja. Wat is je favoriete snack? We hebben al gezegd, kom maar door met die frikandellen, met de kipcorns en de bami-schijven. Want het water loopt ons bijna al nu in de mond. Ja, toch wel. Als ik al die reacties zie op Facebook van Radio M Utrecht, dan denk ik, ja. Deze zomer gaan wij van RTV Utrecht langs bij diverse snackbars door de hele provincie heen om de snacks eens even te bekijken. En te proeven natuurlijk. Nou, laat ik maar eens aanvangen met Ton. Ton zegt een Lihan-boutje. Dat vind ik wel lekker eigenlijk. Ton Schouten, dankjewel. Ik moet even nadenken wat het ook weer is. Ik heb het wel eens gegeten. Is dat met kip volgens mij? Weet niet meer zeker. Denk het wel. Michel, goedemorgen Michel, zegt... een frikandelletje speciaal. Curry dan wel. Dat is toch wel mijn favoriet. Hapslik, zo weg. Fijne uitzendingen. De groeten vanuit Hillegom. Dankjewel, groetjes terug Michel. Goeie reis. Als chauffeur gaat hij weer lekker onderweg zometeen. Gerard, die zegt... Bob, Connie, praten vanmiddag ook graag lekker over door een beetje. En Koop vanmiddag, in plaats van Aard, want die is met vakantie. Al 5 uur voor Utrecht komt thuis. Wil ook wel eens even weten dat een Mexicaantje met satésaus hartstikke lekker is. Aldus Gerard Scheppingen. Oké. En een liedje, Bob Moore en Mexico. Oh, dat is dat originele nummer is dat van Bob Moore. Dat is al lang geleden wel leuk, inderdaad, ja. Nou, ik zal het even doorgeven. Of misschien laten we het zelf even horen vanmorgen. En een fijne uitzending verder, namens Gerard Scheppingen. En nog één reactie. Ja, waarom ook eigenlijk niet? Het water loopt mij echt al in de mond. Goedemorgen, groeten vanuit Woudenberg. 15 graden qua temperatuur, licht bewolkt. Else Valk, dank alvast voor het doorgeven. Geniet daar zometeen uitgebreid over het weer. Nou, zegt Else, waar je mij altijd wakker voor kunt maken is een broodje kroket. Heerlijk, als klein kind al mijn favoriete snack. Doei doei, fijne uitzending en een goede start van de week. Nou, dat gaat volgens mij helemaal goed komen. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Een lekkere reactie, daar zit ik wel op te wachten eigenlijk. Alsof dit niet genoeg was. Nee, zeker niet. Radio M Utrecht op Facebook of je reageert via de RTV Utrecht app. Wat is je favoriete snack? Dat hoor je.

0: Morgan Wallen en Love Somebody. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht is 7:08. Hoog tijd om met Grita eens even te praten over het weer. Goedemorgen, Grita. Hoi, hoi.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Fijn dat je er bent. Maar niet te vergeten, gaan we het weer van jou horen voor vandaag. En
1: zeker.
0: Je hebt even wat laten weten. En de komende dagen even doornemen met elkaar. Hoe was het weekend? Want je zou gaan wandelen in Drenthe, heb je gezegd. En is dat gebeurd?
1: Wandelen in Drenthe en kanoën. Ik heb de Hunze gekanoed. Ja? Gelukkig zat er genoeg water in de Hunze. Het is een heel leuk riviertje.
0: Ja.
1: Wat ze weer hebben laten kringelen. Dat was erg leuk. Alleen ook veel dazen. Dus veel prikbeesten. Toen de wind opstak, ging dat goed.
0: Oh, wat maar.
1: En de dag daarna in Bargeveen in Zuidoost-Drenthe. Ja, toen was het wel heel nat. En het was heel fijn. Het veen kreunde van genot, zeg maar. Maar ik werd, op een gegeven moment werden we wel heel erg nat. Weet je wel, natte schoenen en zo. Toen zijn we er maar weer mee gestopt. Ja.
0: Ja. Maar een heel weekend waarvan inderdaad de zaterdag natuurlijk wel de mooiste dag was. En lekkerste dag, denk ik, om te kanoën of om te wandelen.
1: Ja, was perfect. Ja, super. Ja, dus dat was goed. En jij?
0: Ja, nou, niet in Drenthe. En ook geen kanoën. En ook eigenlijk weinig wandelen. Nee, eigenlijk weinig wandelen. Nee, wij zijn op de fiets gestapt en we hebben... Nou, we kijken nooit hoeveel kilometer. We rijden gewoon ergens naartoe en dan zien we wel. Ja? Nog een ijsje gegeten, want het was natuurlijk hartstikke lekker. En dat was in Flevoland, in Almere, Almere Haag. Daarvoor zijn we even naartoe gefietst. Heel erg leuk.
1: Lekker.
0: Dus we hebben best een eindje getrapt, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, en dan ga je weer terug. Er stond wel een behoorlijke wind, met name langs het Randmeer. Dat is eigenlijk het meer tussen het vasteland, zeg maar Utrecht ook. En
1: Flevoland.
0: Dat is Noord-Holland en dan Flevoland aan de andere kant. Dus er stond best wel veel wind. Maar we hebben een flinke ronde gemaakt en dat is wel leuk. En dan kom je terug en dan... Dan ga je even zitten, hoor.
1: Weet heel verstandig.
0: En we hadden eigenlijk binnen een half uur alle twee al verschrikkelijke zadelpijn. Maar we hadden toch een tijd niet echt doorgefietst, moet je zeggen.
1: Ja, er wordt nog even dooroefenen. Maar de zomer is nog lang, hè, dus je kunt nog heel veel fietsen, denk ik.
0: Ja, dat is mooi, ja. Ja, dus en voor de rest gisteren een beetje rustig aangedaan. En dat was ook wel fijn. En onstuimig weer, maar ook heerlijk weer. Ik hou ervan wat het gisteren ook weer was. Met een beetje regen. Was een heerlijke afkoeling, dat wil zeggen. Het was goed voor de natuur, denk ik. Maar ik vond het ook wel heerlijk.
1: Het was eigenlijk wel lekker. Ja, er is ook best wel behoorlijk wat gevallen natuurlijk. Bij ons op de meeste plekken zo'n 6 tot 20 millimeter.
0: Oh,
1: er zijn plekken
0: met
1: 22 millimeter. Ja, ja hoor. En dus dat hadden we eigenlijk ook wel nodig. En vooral boven ons, het midden van het land, het oosten en het noorden. Mm-hmm. Daar is de meeste neerslag gevallen. Nou had ook Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland, die hadden eigenlijk ook wel regen nodig. Maar daar is heel weinig gevallen. Op de meeste plekken maar 3 tot 5 millimeter. Als ze dat al haalden. Wat dat betreft hebben wij in Midden-Nederland een fijne plons neerslag gehad. Dat is goed voor de komende tijd.
0: Dat denk ik ook, ja. Maar die komende tijd wordt droog misschien ook wel. En vooral dus geen regen en misschien ook wel heel warm. Maar vandaag, laten we daar maar even gauw mee beginnen.
1: Ja, vandaag de restjes eigenlijk van gisteren. Het is nog steeds een front. Dat ligt een beetje west-oost over het midden van het land. Daar horen nog steeds wat van die lichte buien bij. Komen vanaf de Noordzee, dus met een noordwestelijk windje over ons heen zetten. En dat is eigenlijk de hele ochtend het geval. Wolkenvelden, af en toe zon. Sommige plekken zijn nu echt helemaal zwaar bewolkt. Nou, de bewolking zal echt wel de boventoon blijven voeren, maar er is ruimte voor af en toe zon. Ook ruimte voor af en toe een bui. Vanmiddag weer veel meer stapelwolken en zon, dus die bewolking die transformeert zichzelf.
0: Ja.
1: En al in de loop van de middag, vanaf een uurtje of twee, is het denk ik overal droog. Staat er een licht westelijk briesje en zitten we op een hele fraaie 1,22 graden. Voor Hoi. Iedereen een goed te verteren temperatuur, denk
0: Precies,
1: ik.
0: Precies, ja. Dat is me helemaal mee eens. Ik vind het eigenlijk wel genoeg zo.
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen dat met jou eens zijn. Ja. Zeker als je dat allemaal leest en ziet van wat er in Frankrijk en Spanje aan hitte en dergelijke.
0: Ja, zeker.
1: En de fik is, ja.
0: Wat naar, bij Bordeaux, in de omgeving van Bordeaux, 220.000 mensen zijn er al geëvacueerd.
1: Ongelooflijk, ongekend.
0: Een best wel flinke stad aan mensen wat er geëvacueerd is. Dat is een groot gebied natuurlijk ook, maar los daarvan, wat een angst moeten mensen.
1: Ja, en als je al die beelden ziet van de brandweerlieden met al dat vuur op de achtergrond, waar ze stukje bij beetje alles zijn aan het blussen. Nou, ik vind het allemaal super dapper ook, ja.
0: Ja, absoluut. Heel kort, maar er ook echt als tipje van de sluier, noem ik het maar even, dat je kan oplichten. Ten aanzien van het weer voor morgen, wat denk je?
1: Fraaie dag, vriendelijke dag, wolkenvelden, zon, 27 graden. En we gaan pieken naar woensdag, veel zon, op en top hoogzomers, met 33 of 34 graden.
0: Wat een vooruitzicht. Ons vooruitzicht, 10 voor 8 weer, hè?
1: Gezellig, tot zo.
0: Tot zo meteen.

0: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
0: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon. Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
4: Dit was een uittip.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
7: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
6: Morgenavond is er een herdenking bij het Rommelmonument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
8: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
6: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg.
9: Het is 7:03. Radio M Utrecht, te luisteren. En voor het nieuws uit Midden-Nederland is Marvin Hop de hele ochtend onze man. Goedemorgen, Marvin.
10: Goedemorgen, Bob. Het gaat voorlopig niet lukken om de tram op de Uithoflijn elk weekend te laten rijden. Oh. Zegt de provincie in een brief aan de Staten. Ook een tram in de late avonduren zit er voorlopig niet in. De gemeente en de provincie hebben al langere tijd die wens om die tram elk weekend te laten rijden. Gaat voorlopig dus nog niet door. Mm-hmm. Het mag dan hartje zomer zijn in Amersfoort loopt het storm met de inschrijving voor de kerstmannenloop.
9: Ja.
10: Er is plek voor 2000 deelnemers en de helft is al ingevuld. In december rennen ze 5 kilometer door de binnenstad, gehuld in kerstpak en een rode kerstmuts op. En universitaire lerarenopleidingen, die zitten flink in de lift, blijkt uit nieuwe cijfers. In het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan het jaar ervoor.
9: Kijk eens aan. Kerstmannenloop. Ja. Moet je er een baantje voor hebben of niet?
10: Ik weet het niet. Sowieso, het voordeel is, jij hebt een plakbaard nodig.
9: Ja, er zit wel een beetje baard. Ik heb gisteravond een beetje bijgewerkt. Maar ja. Ik heb hem een beetje laten staan. Ik heb jou al een tijd niet gezien. Maar jij hebt al een behoorlijke baard natuurlijk.
10: Ja, hij is korter dan die was.
9: Ja, dat weet ik. Dat zie ik ook wel inderdaad. Ja, ja. Maar jij kunt zo voor de kerstman kun je door, volgens mij.
10: Ik vrees van wel. Ja. Of ik het ga doen is een tweede. Maar
9: precies.
10: Met een leuke collega erbij met z'n tweeën zou ik het best nog wel willen doen.
9: Ik ga erover nadenken.
10: Ja, ik blijf radio
9: verslaan. Okay, ja, oh, dat is helemaal super. Hey Marvin, dankjewel. Dit was alvast even mijn voorzet voor het nieuws van 7:30 uitgebreid. Hè?
10: Tot dan.
9: Hier bij Radio M Utrecht. Ja, verkeersinformatie van de AWB. We houden dat doorlopend in de gaten of er iets gaande is in Midden-Nederland. Behalve de wegafsluitingen, en dat is op de A1 richting Amsterdam vanaf knooppunt Eemnes tot aan Naarden, waar je niet kunt rijden vanwege de werkzaamheden. En ook op de A27 richting Breda, komende vanuit Utrecht, tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. Daar wordt nog altijd gewerkt aan de weg. Dat duurt nog tot en met aanstaand weekend. Dus nog even de kiezen op elkaar, want die wegen zijn afgesloten. En voor de rest rijdt het nu goed door in Midden-Nederland. Maar het kan zomaar veranderen. Dan hoor je het zo meteen.
2: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
4: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

Beatles op Radio M Utrecht. En oh, Lady Madonna. 7:09 inmiddels geworden. Utrecht is wakker met nieuws weer. En ja, ik zei het al, verkeer houden we gewoon in de gaten als er zich iets voordoet in Midden-Nederland. Of even naar buiten deze kant op komend. Of de regio weer uitrijdend, dan hoor je dat bij ons. Ja, en Anne op pad naar Wijk bij Duurstede. We horen haar zometeen na 7:30 in Utrecht is wakker. Over de toename van het aantal huisdieren dat ondergebracht wordt bij het dierenhotel in Wijk. Dus Wijk bij Duurstede. Andere onderwerpen die ik heb voor morgen voor je. Ik ga alvast voor uitblikken, want in het volgende uur Utrecht is wakker hebben wij aandacht voor die kerstballenloop, waar we het al even over had. Deelnemers rennen dan de 5 kilometer door de binnenstad van Amersfoort in een kerstband pakken met een kerstmuts op. En Marvin gaat het allemaal live verslaan. Als er een leuke collega mee gaat. Ik zeg niks, maar goed, wacht het af. In het volgende uur praten we over die kerstballenloop. Misschien is het wat voor je. Dat wil zeggen om er aan mee te doen. Zeker om het te beluisteren. En ik ga zo meteen bellen met Jesper. Jesper is gamer. Het spelen van spelletjes is dat even heel, kort uitgedrukt. Hij deed het afgelopen weekend mee aan de Benelux Speed Gathering in Nieuwegein. En dat evenement duurt overigens tot met aanstaande zaterdag, waarbij gamers 24 uur per dag in een marathonvorm aan speedrunnen doen. En dat betekent dat je zo snel mogelijk een game uitspeelt om geld in te zamelen voor Mind. En dat is de organisatie gevestigd in Amersfoort die zich inzet voor mensen met psychische problematiek en hun naasten. Jesper, ga ik zo meteen daarover bellen hoe het geweest is en zijn eigen ervaring met de psychische problematiek. Nou, dat staat je te wachten. En welke snack vind je lekker? We gaan deze zomer langs bij alle snackbars. Nou ja, heel veel snackbars in de provincie Utrecht. Om eens even de Lee handbroodjes te proberen. De frikandellen speciaal. De kipsatéetjes misschien ook wel. Gewoon een frietje. Dat soort dingen. Wat is je favoriete snack, wil ik wel eens even weten. Dat kun je uiten op Facebook van Radio M Utrecht. En vanzelfsprekend kun je dat ook doen via de RTV Utrecht app. Gewoon even WhatsAppen met mij. Dan zie ik het vanzelf binnenkomen. In de studio van Radio M Utrecht. Met nu muziek.

0: Goedenavond, Neil Diamond en Song Song Blue in Utrecht. Is wakker op Radio M Utrecht. We gaan in gedachten eventjes naar het Benelux Speed Gathering Event in Nieuwegein. Dat is al een tijdje gaande en sowieso al, want sinds 2016 wordt er gegamed. En op dit evenement worden gamers 24 uur per dag geconfronteerd in marathonvorm met speedrunnen. En dat doen ze om zo snel mogelijk een spel, een game, dus uit te spelen om geld in te zamelen voor Mind. De organisatie is gevestigd in Amersfoort en het gaat volgens mij hartstikke goed met de inzameling daarvan. Jesper, daar hebben we nu contact mee. Jesper, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Heel gezellig dat je bij me bent. Heel goed op dit vroege tijdstip. Het is 7:15. Dat game, hè. Jij bent er wel als bezoeker geweest, ook bij dat evenement in het verleden. 24 uur per dag. Ik kan me er bijna geen voorstelling maken dat mensen zich zo lang kunnen bezighouden met een spel. Wat is jouw favoriete spel?
1: Oeh, ja, dat is wel lastig. Ik heb er heel erg veel.
0: Ja? Nou, wat zijn de leukste dan?
1: Ik denk zelf Final Fantasy games. Dat zijn van alle spellen.
0: Ja? En hoe uitzicht dat dan op zo'n event? Hoe doe je dat dan? Zit je achter een laptop, achter een computer? Of zijn er fysiek ook spellen?
1: Op zo'n evenement heb je zeg maar een hele grote ruimte waar een beamer staat. Ja. En daar staat een tafel en er staan allemaal schermen op. En daar zit zeg maar degene die het spel gaat spelen. En daarachter heb je publiek. En dat wordt gewoon live uitgezonden via Twitch. Dus je kan live via het internet gewoon meekijken hoe iemand ondertussen een spel uitspeelt.
0: Kijk eens aan, dus het is ook wel een beetje spannend dat anderen mee zitten te kijken met jouw game die je dan speelt, denk ik.
1: Dat klopt.
0: Ja. Wat is de drijfveer dat mensen zo lang zeg maar kunnen gamen? Want ja, ik vind een spelletje spelen leuk, maar ik kan me voorstellen na een aantal uur dat je denkt van nou, het is wel meer dan genoeg. Maar is dat anders?
1: Ik ben zelf geen speedrunner. Maar van wat ik heb gehoord van speedrunners is het sowieso heel erg motiverend om te proberen om het spel zo goed mogelijk te kunnen slopen. Ja. Als ze zeggen. Om toch trucjes te vinden waardoor je bijvoorbeeld een spel die 10 uur is ineens binnen een uurtje uit kan spelen.
0: Ja.
1: En op zo'n evenement als BSG, dan leggen ze ook heel erg in detail uit wat voor trucjes ze uithalen of wat ze precies doen om dat soort shortcuts te nemen.
0: Ja.
1: En dat is heel interessant.
0: En als je die informatie krijgt, zeg maar die uitleg, word je dan als gamer zelf denk je ook beter door daar goed naar te luisteren hoe anderen zo'n spel spelen?
1: Ik denk het wel. Als je een beetje kan afkijken wat voor trucjes ze gebruiken. Dus dan kan je ook ineens je favoriete spel een heel stuk sneller proberen uit te spelen.
0: Ja, ja. En dan is het de inzet om geld in te zamelen voor Mind. Dat wil zeggen de organisatie die zich inzet voor mensen met die psychische problematiek en hun naasten. Even voor jouw verhaal. Wat kun je erover vertellen? Want jij hebt ook problematiek die je nu al te baas bent misschien. Wanneer is dat begonnen bij jou en hoe uitte zich dat dan?
1: Ja, het is best wel een hevig verhaal.
0: Ja?
1: Het is erg goed vandaag, maar klaar.
0: Ik wil het wel horen dan, maar wat je wilt vertellen, mag je vertellen wat mij betreft?
1: Ja, nou weet je, als jong kind heb ik echt al heel erg problematiek gehad.
0: Ja?
1: Ik heb sowieso een angststoornis, dus het is vast wel geworden. Sociale angststoornis, ik heb PTSS, ik heb borderline. Ik heb sinds mijn jeugd best wel een onveilige jeugd gehad. Niet echt heel veel ruimte gehad om mezelf te kunnen zijn. En dat is rond toen ik 11 was, ben ik ook opgenomen om een jaar in de kinderpsychiatrie te zitten in het UMC.
0: Mm-hmm.
1: Om toch te kijken wat er precies met mij mis was, want het bijna niks lukte meer. Ik kon niet meer goed communiceren, niet meer goed eten. En dat hebben ze weer allemaal moeten aanleren. Daarna ging het wel prima, maar de onveilige situatie bleef en het werd eigenlijk van twee kanten steeds erger. En rond 2010, dus dan was ik tot even terugrekenen. Echt toen ben ik mentaal ingestort.
0: Ja.
1: Het ging helemaal niet meer goed. En toen echt 2 jaar ruim zelf in isolatie gezeten.
0: Je meent?
1: Ik kon bijna niet meer met mensen praten. Ik kon de deur niet meer uit. Ik zorgde heel slecht voor mezelf. En het enige wat ik aan kon denken, dat was om de dood. Dat was iets waar ik eigenlijk de hele dag mee bezig was. Om toch, het was toch iets waar ik wat ik alleen maar aan dacht. Ik wilde niet meer verder. En ook een aantal pogingen gedaan. Gelukkig mislukt.
0: Ja, ja. Je bent toch lang niet klaar met je verhaal, snap ik. Maar ik hoor nu zoveel dingen dat ik denk van, ten eerste was je 11 jaar, dat het echt niet meer ging, dat je opgenomen werd als kind in een psychiatrische kliniek, of in ieder geval een omgeving waar je geholpen werd?
1: Ja, het is echt een interne groep in het UMC.
0: Ja.
1: Ik weet niet of het nu nog bestaat, ik denk het wel. Maar dan zit je daar als kind met 5 andere kids. En dan, je mag ook niet naar huis. Het is echt eens in de 2 weken heb je een weekendje dat je 2 dagen naar huis mag.
0: Hoe kun je je herinneren, want je hebt het al nu over lang geleden. Want in 2010 hoor ik je zeggen, was je 18. Dus toen was je 11. Hoe heb je die tijd ervaren als kind? Want dat is een hele belangrijke periode ook in je leven. Om op te groeien, om volwassen te worden uiteindelijk ook.
1: Ja, heel erg lastig, want je snapt als kind nog niet echt wat er aan de hand is. Want ineens krijg je te horen van ja, je gaat een tijdje uit huis, je komt een tijdje niet meer terug. En op dat moment voel je alleen maar, je snapt niet wat er aan de hand is.
0: Nee.
1: En je leert ondertussen wel weer dat dingen steeds beter gaan. Ik moest zelf weer leren samenspelen met andere kinderen, en dat ging ook niet. En ik at heel slecht, dus ze moesten me echt alles leren eten. En nadat de maanden zelfs maar verder gingen, toen merkte ik ook al van, oh, dingen gaan beter, ik voel me beter. Dus dat is best wel...
0: Dus je kwam daar positief uit, maar dan kom je op een gegeven moment op een leeftijd van 18 jaar. En dan ben je er nog niet, begrijp ik uit je woorden.
1: Nee, de problemen die waren thuis niet opgelost.
0: Ja.
1: Dus dat werkt alleen maar heviger.
0: Ja. Als ik nu doorstap in het verhaal, en ik sla waarschijnlijk een hele periode over nu, maar we moeten het toch wat compacter houden nu. Dan kom je op de leeftijd van nu. Hoe oud ben je?
1: Ik ben nu 34.
0: 34, oké. Okay, daar zit een best wel lange tijd tussen het jaar 2010 en nu. 34. Hoe is het nu met je dan, Jesper?
1: Gelukkig een stuk beter.
0: Nou, je klinkt er nog wel een stuk positiever, denk ik, dan toen. Ik heb je toen niet gehoord, maar ik kan me voorstellen bij wat je nu vertelt, dat je in elk geval beter in het leven staat. En je toen echt wel het einde van het leven aan het zoeken was. En dat is nu niet meer, hè?
1: Nee, gelukkig niet. Het gaat gelukkig een heel stuk beter.
0: Zeker gelukkig, denk ik dan. Heel fijn.

0: het huis een beetje opknappen. Leuke dingen doen.
1: Ja, dat klinkt positief. Heel positief.
0: Het is een hele verandering. Het heeft heel lang moeten duren. Dus ik heb sinds 2013 heb ik therapie gehad. En nou, we zijn nu 13 jaar later. En ik zit nog steeds in therapie. Maar ja, toch een keer een stapje vooruit.
1: Hey, wat kun je aan anderen meegeven die ook in problematiek verkeren? Misschien wel vergelijkbaar met wat jij hebt. Misschien in dezelfde maat, want dit is best heel heftig wat je hebt meegemaakt. Ja. Wat kun je mensen adviseren die in de problematiek zitten?
0: Nou, ten eerste denk ik dat het belangrijkste is dat je gewoon altijd eerlijk bent over wat er speelt. Want dat het moment dat je het gaat verbloemen of dat je het gaat wegstoppen, dan schuif je dus zeg maar weg wat je zelf nodig hebt.
1: Ja.
0: En daar hangt heel erg een soort van stigma over. Nou, je mentale gezondheid, daar praat je niet vaak over. Of dan wordt er zeg maar gezegd van, nou ja, het is een beetje te heavy voor mij, of het is niet, het is te zwaar of zo. En als je dat doet, dan duw je eigenlijk iemand weg met een hulpvraag. En als je een hulpvraag gaat negeren, dan ga je dus dit soort situaties krijgen.
1: Ja. Wanneer kom je nou als eerste erachter dat het niet meer gaat en dat je hulp wil zoeken? En dan heb ik het niet over de jonge leeftijd die jij had. Als je 11 bent, dan ligt er nog van alles voor je. En dan weet je het ook echt niet meer, denk ik dat. Maar als je iets ouder bent?
0: Als je eenmaal merkt dat dingetjes zoals boodschappen doen niet meer lukt. Als je heel veel moeite krijgt met overzicht houden van bijvoorbeeld post of je rekeningen.
1: Mm-hmm.
0: Een hele simpele ding hoor. Ja. Stel dat je ineens heel erg de neiging krijgt om meer te gaan drinken of zo, heel veel te gaan eten.
1: Ja.
0: Minder sociaal contact krijgen. En dat je toch geen passie meer voelt voor dingen waar je eerst een passie voor had. Als dat allemaal weg begint te vallen, dat is dan toch wel een teken van het gaat niet goed. En stel dat je iemand ziet waar dit bij gebeurt, dan is het ook echt het moment om aan de bel te trekken.
1: En dat kun je bijvoorbeeld doen bij Mind, hè, volgens mij. Die zich inzet voor mensen met de verbetering in elk geval van psychische gezondheid in heel Nederland. Voor mensen, maar ook hun naasten natuurlijk, hè, die psychische problemen hebben.
0: Klopt, het is ook voor familieleden en zo. Dus ja, het is ook voor, stel dat mijn familie een advies nodig heeft, dan zou ze kunnen bellen.
1: Ja. Ja. Wat ga je doen vandaag? Heb je leuke dingen te doen?
0: Ik ga vandaag naar het evenement toe.
1: Oh, maar hoe leuk is dat toch? Dat is een prachtig vooruitzicht dan, toch?
0: Ik heb heel veel zin in.
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Hey Jesper, ontzettend bedankt voor je verhaal. Fijn dat je zo open erin bent. En je wilde dat ook heel graag zelf. En je hebt ook gezegd dat het heel belangrijk is om jezelf open te stellen als je psychische problematiek hebt. Ik ga je een leuke dag wensen. En samen met je partner natuurlijk ook heel veel plezier en geluk in het leven. En ik vind het leuk om je nu gesproken te hebben. En we zullen elkaar nog wel eens spreken, denk ik.
0: Ja, super, dankjewel. Leuk om dit te doen.
1: Leuke dag, Jesper. Dankjewel, hè.
0: Dankjewel.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
6: 3:30 over 7:30, het regionieuws van Radio M Utrecht door Marvin. Dat begint met de problematiek van het Utrechtse openbaar vervoer, het Utrechtse OV.
7: Want het gaat voorlopig nog niet lukken om de tram op de Uithoflijn elk weekend te laten rijden. Dat zegt de provincie in een brief aan de Staten. Ook een tram in de late avonduren zit er voorlopig niet in. Gemeente en provincie willen al langer die trams, maar dat gaat niet vanwege personeelstekort. Veel trambestuurders die werken ook als buschauffeur. En er is nog steeds te veel uitval. Dus wordt er nu eerst gezorgd dat de bus gewoon op tijd rijdt voordat het tramnetwerk wordt uitgebreid. Na 40 jaar zijn oude uitzendingen van Omroep Amersfoort weer te zien. Oud-medewerker Marcel Bouwhuis heeft een website gebouwd waar reportages en uitzendingen terug zijn te zien. Omroep Amersfoort was tot 2011 de lokale zender van de stad. De omroep verdween vanwege financiële problemen, maar Bouwhuis vond het zonde dat er met al dat archiefmateriaal niks gedaan werd. Een fragmentje. Omroep
8: Amersfoort. En we hebben heel veel uitzendingen ook gemaakt. Hè. We hebben een uitzending gemaakt over het bosbad. De redding van het bosbad, want die zou toen gesloten worden. Ze hebben een grote actie gehouden. We deden elk jaar natuurlijk de carnavalsoptocht. Deden we op tv. Met nog een hele ploeg met mensen. Dus het was echt een hele leuke tijd.
9: Goedemiddag en welkom bij deze live uitzending van de Stadsomroep vanuit het Berghotel hier in Amersfoort.
6: Wat leuk. Stadsomroep Amersfoort. Weet je dat ik daarbij heb gezeten?
7: Nee, zeker niet.
6: Ja, vanaf begintijd. Het zat toen in De Flint. Tegenwoordig is het Flint in Amersfoort. Ja. Daar vandaan maakten we de radio-uitzendingen. Ik heb het over 1988 dat ik erbij zat tot 1990 of zo.
7: Kijk.
6: Dus de voorloper eigenlijk. En televisie is daar. Was er toen ook al. Is dat dus als één pakket gekomen. 2011 zeg je, stopte
7: het. Ja, stopte het. Ja. Nou, misschien zit jij ook nog wel in de archieven, Bob.
6: Weet ik niet.
7: Ja, we willen eens even zien foto's van jou.
6: Ja, maar vooral radio heb ik gemaakt. Ik ben niet zo beeldgeschikt. Toen niet, nu ook niet.
7: Ik zeg niks. We blijven nog even in Amersfoort, want het mag dan hartje zomer zijn. Maar het loopt storm met de inschrijving voor de kerstmannenloop. Duizenden deelnemers die rennen in december 5 kilometer door de binnenstad, gehuld in kerstmannenpak met rode kerstmuts op en zo'n plakbaard. Er is plek voor ruim 2000 deelnemers en de helft is al ingevuld. Het geld dat de loop opbrengt gaat voor een deel naar het goede doel. Dat is het Wereldouders. Dat is een organisatie die kwetsbare kinderen ondersteunt in Latijns-Amerika. Het evenement is 18 december en ja, inschrijven, dat kan nu nog. En een Utrechtse bioscoop organiseert een voorstelling alleen voor de fanatiekste Harry Potter fans. Want om het 25-jarig jubileum van de filmreeks te vieren wordt er een filmmarathon van 24 uur georganiseerd. Eind augustus worden alle 8 films achter elkaar vertoond. Dat betekent dat je van 10 uur 's ochtends de hele dag en de nacht tot de volgende ochtend aan het kijken bent. De kijker met vierkante ogen wordt beloond de volgende ochtend met een ontbijtje.
6: Nou, dat dan weer wel. Dan heb je wel zin in dan. Dan heb je misschien wel uren geslapen, ben je in slaap gevallen tijdens de film.
7: Ja, dat kan maar zo. Maar het voordeel is wel, je weet waarschijnlijk al wel hoe het gaat als je echt een diehard fan bent.
6: Dat lijkt me wel.
7: Dat is te overzien. Heb ik alleen nog het weer. Vandaag zien we vrij veel wolkenvelden. Af en toe wat zonneschijn. Er vallen een paar lichte buien. Vanmiddag wordt het droog. 21 à 22 graden met een matige westenwind. En het laatste nieuws, Bob, op rtvutrecht.nl of in de app.
6: Dankjewel. Zometeen Jackie Wilson. En we horen alle. Die is in Wijk bij Duurstede bij het Dierenhotel.
10: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
11: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
13: Dit was een uittip.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon. De

0: Jackie Wilson. De afgelopen minuten bij Radio M Utrecht. Het is 7:30 inmiddels geworden. Goedemorgen, Utrecht is wakker. Dan luister je naar in de zomervakantie in Midden-Nederland. Ja, niet alleen mensen gaan op vakantie, ook huisdieren. Die gaan bijvoorbeeld naar een dierenhotel. Het aantal dierenhotels in ons land neemt behoorlijk toe. En de druk tijdens de zomerperiode is best wel hoog. Ziet ook dierenhotel Dijkzicht in Wijk bij Duurstede. Dan zijn ze overladen met honden, katten, maar ook cavia's en konijnen. Heb ik al een beetje gehoord. Verslaggever Anne Mulders is daar. Heb je al veel dieren gezien, Anne?
1: Nou, hey Bob, eigenlijk nog niet zo. Want we staan nog even in de tuin te genieten van de zon. Want de zon breekt door hier in Wijk bij Duurstede.
0: Oh, lekker. Maar ik hoor ze wel, die dieren trouwens.
1: Ja, ze maken behoorlijk wat lawaai. Maar ze hebben honger, toch, Tanja? Ik sta hier met de eigenaressen.
2: Ze lopen nu buiten de eerste twee rondes. En die krijgen nu eten als ze weer binnenkomen. Wij lopen even de kennels na. Dus we hebben het zweet inmiddels op onze rug staan.
1: Ja, ik zie het, nee. Hey, hoe druk is het nu?
2: We zitten helemaal vol. Het is natuurlijk zomervakantie. Dus, en als we vol zitten, dan hebben we zo'n 80 honden. En in alle soorten en maten. Dus.
1: 80 honden? Ja. Zo, dat is dan wel een groot aantal kennels wat jullie hier hebben dan.
2: Ja, we hebben 66 kennels, waarvan 10 dubbele. En met dubbele bedoelen we eigenlijk dat daar meerdere honden in kunnen. Want we hebben natuurlijk ook klanten die, of mensen die, die meer honden hebben. En die brengen er dan 2 of 3. En die blijven wel lekker bij elkaar. Dus iedere hond heeft zijn eigen kennel. En iedere hond heeft ook zijn eigen speelweide in principe. En buiten matchen we, maken we roedeltjes waar mogelijk, wat ze lekker kunnen spelen. Maar als dat niet kan of mensen dat niet willen, dan hoeft dat niet.
1: Precies. En hoe bepalen jullie eigenlijk welke honden wel of niet bij elkaar kunnen in een kennel?
2: Nou, de honden die we bij elkaar in een kennel hebben, dat zijn honden die echt bij elkaar horen. Dus uit één familie. En de honden die we buiten matchen, ja, dat is gewoon inzicht. Dat zie je, je kent de hond inmiddels. Of anders kijken we het eerst aan, hè, van wat is het voor hond. Maar over het algemeen zijn de matches die we maken wel goed. En we doen ook een reu met teven en niet meerdere reuën bij elkaar. En zeker niet als ze intact zijn. En dat gaat wel goed. Dat hebben we eigenlijk wel inzicht in, hoor. Ja.
1: Ja. Jullie doen het al 17 jaar. Merkt u nou dat het aantal honden is toegenomen? Want jullie vangen vooral honden op, hoor. Het zit nog 1 konijn, begreep ik.
2: Ja, ja, 1 konijn, inderdaad. Ja, nee, ja, het is zeker toegenomen. Vooral na corona hebben steeds meer mensen natuurlijk een hond bijgekregen. Of een hond genomen en... wij doen ook heel veel dagopvang buiten de vakanties om. Dus die dagopvang die is echt geëxplodeerd.
1: Ja, dan kunnen huisdieren een dagje bij jullie terecht.
2: Ja, dat is echt zoals morgens de mensen de honden naar ons toe brengen. En hun kinderen dan naar school of buitenschoolse opvang. Zo zijn de honden hier dan ook. Die kunnen vanaf 7 uur komen. En tot 6 uur 's avonds dan bij ons blijven. En dan zorgen wij voor een dagprogramma voor ze. Dus,
1: Wat doen jullie dan zoal met de honden?
2: Nou ja, ze zijn... als het even kan, heel veel buiten. En heel veel dagopvanghonden kennen elkaar al van jongs af aan. Dus dat loopt buiten allemaal met elkaar te sjouwen en te ravotten. We hebben een paar grote weiden waar ze ook echt kunnen rennen. Dus dan zijn ze voornamelijk buiten.
1: Ja, want als je zo naar rechts kijkt, ik zie een uitgestrekt weide landschap. Vol gras en mooie struiken, bomen. Het is echt een soort serene omgeving, hè? Ja. Voor die honden. Die gaan echt een beetje op vakantie ook.
2: Ja, ja, ja. Ja, nee, dat is gewoon natuurlijk perfect. Ja,
1: we lopen even een stukje naar de kennels toe. Want ik heb de honden dus nog niet gezien, expres. Ik denk, wacht eventjes. Tot het moment dat we op de radio kunnen. Want ik zie er al een paar ronddartelen hier.
2: Ja, hier loopt denk ik de laatste ronde nu zo'n beetje buiten.
1: Ach, kijk eens.
2: En die zien ons, dus die hebben alleen maar oog voor ons.
1: Is dit een Bernesenne? Hier op de hoek?
2: Nee, nee, dat is een kruising.
1: Oh, kruising.
2: Kruising, ja. Ja. Maar
1: zo'n zwart-wit gevlekt. Hoi! Zo, zullen we even hoi zeggen? Hoe heet deze? Oh, hoi schat. Ach, kijk nou. Hey. Oh, dat is een mooie zeg. Ja. Hoe lang zit deze er al?
2: Deze zit er nu een week. Die blijft nog 1,5 week.
1: Oké, okay, die is echt een vakantiehond, zeg maar.
2: Vakantiehond, ja. Kira, die, dat is prima. Achter,
3: ja, ja, zoals je ziet, zitten ze nu allemaal apart.
2: Daar zit ook een colder retriever. Die gaat vandaag naar huis. Dus die wordt straks nog even helemaal nagelopen. Die moesten we gisteren een wasbeurt geven, want... Colder retrievers zijn blubberzoekers.
1: Oh ja, dus, ja, ja.
2: Dus Pepper, die wordt straks ook
1: vies geworden.
2: Ja, inderdaad. Dus,
1: nee, en gisteravond had het een beetje gedonderd. Ja. Toen merkte je ook dat het kennels wat meer schoonmaak nodig hadden. Ja, komt dat?
2: Er zijn toch een aantal honden die echt bang voor onweer zijn natuurlijk. Dus ja, dan gebeurt het wel dat ze plassen of poepen. Maar dat zijn we ook gewend. En dan ruimen we het op. En als we naar binnen gaan, is alles weer helemaal schoon en fris. gaat helemaal goed.
1: Ja, precies. Nou, flink geblaf. Volgens mij moeten ze nog eten krijgen. Of ze vinden de microfoon van Radio M Utrecht heel leuk, denk ik.
2: Ja, als ze zo naar binnen gaan, dan staat binnen in de kennel hun eten.
1: Ja, nou, laten we dat eventjes verzorgen. Dan gaan we zo meteen kijken hoe de honden weer schoon worden.
2: Ja, inderdaad.
4: Leuk. Dit is deze week de Nationale Nieuwe.

0: Smit. De nieuwe single voor Huis Niet naar Huis. Een extra boost bij Radio M Utrecht. Als nationale nieuwe deze week. Nou, zo meteen Grieta Spallenburg. Heb je al zin in een kroketje, Grieta?
1: Een groentekroketje? Nou, inmiddels wel. 7:50. Ja hoor. Dat okay. Kan er wel in. Levensgevaarlijk.
0: Waarom vraag ik dat? We gaan zo praten over het weer. Frikandellen, kipkorns, bami schijf, een groentekroketje. Waarom ook eigenlijk niet? Wat is je favoriete snack? Nou, deze week gaan we in elk geval allerlei snackbars in de provincie Utrecht langs. Om die snacks eens even te gaan bekijken en vooral ook te proeven. Verslaggevers doen hun best, die zetten hun tanden daarin. En wat vind jij? Wat is je favoriete snack? Laat het even weten. In de app van RTV Utrecht bijvoorbeeld. Cor die zegt een lekker balletje gehakt uit de frituur. Met mayonaise en een frietje. Met de schil meegebakken. En die haal ik meestal in Schalkwijk. Goed om te lezen. Een kroket door Lennart wordt het aangedragen. Dat is zijn favoriet. Dorothea die zegt... Nou, mijn snack is een broodje kroket. Al vind ik een bami-schijf ook wel lekker. Oké. Benno die zegt heel af en toe een frikandel speciaal met currysaus. Janne zegt goedemorgen een frikandel speciaal met curry. Ook al dus. Even kijken hoor. Maar ik koop het weinig. Ik ben erg op biologisch voedsel. Ja, dan moet je dat misschien niet doen. En dat hoort er dus niet bij. Maar zo één keer in de twee maanden bezwijk ik ervoor. Zie je toch een soort met van krokettenverslaving. Of in dit geval frikandelverslaving. Helma, goedemorgen allemaal. Ik vind een Mexicano wel erg lekker. En Sera zegt... Nou, ik zou niet weten wanneer ik voor het laatst in de snackbar geweest ben. Ik ben een thuissnacker. Ik maak mijn eigen frietjes en saté's. Wil je ook nog wel eens een kroket in de airfryer gooien hier? Hoewel dat erg lang geleden is. Nou ja, dat is ook goed te doen, denk ik dan. En een groentekroketje is misschien niet zo verkeerd. Jelleke zegt, goedemorgen, wat leuk. Eline is al bij ons langs geweest. Oh, kijk eens aan. Grappig. Collega Eline, die heeft alvast eventjes in de snackbar wat geprobeerd bij jou. Jelleke, dankjewel voor je reactie. Geef mij maar een heerlijk frikandelletje speciaal, zegt ze. Nou, goed om te lezen allemaal. Je kunt het nalezen en ook je eigen favoriete snack posten op de Facebook van Radio M Utrecht. Of je reageert dus in de RTV Utrecht app. En dan komt dat vanzelfsprekend ook weer voor elkaar. En bij ons op de zender. Goed, een groentekroketje dus voor Grieta. Je bent niet zo van het snacken, dat snap ik, Grieta ook, hè?
1: Ja, niet zo snel uit de frituur, denk ik.
0: Nee, maar jij...
1: Ik heb ook geen frituur en ik heb ook geen airfryer, dus dat scheelt.
0: Ja, ik heb
1: maar
0: wel...
1: ik kan wel heel gemakkelijk een zak chips opentrekken. Is dat ook snacken?
0: Nou ja, ik vind van wel eigenlijk, ja. Ja, het snack hoeft niet altijd uit de airfryer of uit de frituur te komen.
1: Nee.
0: Ja, nee. Ik heb wel een airfryer, vind ik lekker. Zak chips is gevaarlijk voor iedereen, zeg ik altijd, maar voor mezelf ook. Opentrekken betekent opeten. Leeg eten.
1: Ja, klopt. Ja, ik vind dat echt levenslink. Ja. En het is vooral ook de saus. Hè. Dat denk ik toch ook met snacks. Eigenlijk maakt het vaak niet uit, bij mij althans, wat er dan onder zit. Maar je doet er dan ketchup of mosterd of weet ik wat.
0: Of curry bij, inderdaad.
1: Curry, ja. Dan is dat de hoofdsmaak.
0: Nog altijd gek vind ik de naam patatje oorlog.
1: Ja.
0: Satésaus, mayonaise en uitjes, hè, volgens mij.
1: De hele boel. Het is ook een slagveld natuurlijk. Ja,
0: precies. Nou goed, we praten er graag over door. Omdat we deze week dus de aandacht hebben voor de diverse snackbars bij ons in de provincie. En wat is je favoriete snack? Ik heb het al gezegd, laat maar weten. In de RTV Utrecht app kun je reageren. WhatsAppen met de studio, met mij. En Corny wil er graag over doorpraten. En Koop, die is er vanmiddag van 5 tot 7 voor Utrecht. Komt thuis.
1: Een hele snackdag.
0: Het is een hele snackdag. Het is heel, zolang het maar op papier staat, vind ik het allemaal prima.
1: Ja. Als het maar niet voor je neus staat, want nee, dan is het levensgevaarlijk natuurlijk.
0: Ik had niet verwacht dat we, het is inmiddels 7:50, dat we tientallen reacties al binnen zouden krijgen van mensen die meteen al zeggen, oh lekker hoor, je kunt er me voor wakker maken.
1: Ja, leuk,
0: maar alleen maar leuk, ja. Dus mensen vooral reageren, hartstikke goed. Hey, het weer voor vandaag. Ik kreeg al diverse reacties. Wijk bij Duurstede is het zonnetje gaan schijnen. Nou, ik zit in Utrecht, in de Heerenveldstraat, Utrecht stad. Ook het zonnetje erbij. Ik had dat nog niet verwacht, moet ik je zeggen hoor.
1: Ja, het is een beetje een wisselend beeld. Het zijn inderdaad opklaringen die overtrekken. Vooral over de, ja, nu over de noordoostelijke helft van de provincie. Mm-hmm. En over het westen en zuiden trekken nu meer wolkenvelden. Daar kan ook lokaal een spetterbui vallen. Je ziet ook boven Noord-Holland dat een paar lichte buien in de aanvoerrichting zitten. En dat betekent dat eigenlijk de hele dag, nou, tot een uurtje of twee vanmiddag, dat er wel lokaal een spetterbui of een lichte bui even kan passeren. En dat ook de bewolking echt wel even bij tijden de overhand heeft. Dus wolkenvelden. Bij tijden wat zon, een lokale bui en later vanmiddag is het helemaal droog. En vanavond is het ook droog, redelijk rustig weer. Het is al op veel plaatsen 17, 18 graden. En het is een relatief koele dag, een frisse dag, met 1,22 graden als de maximumtemperatuur. Okay, bescheiden.
0: Ja, er valt niet veel nog te behalen. Een paar graden en dan zitten we op dat maximale.
1: Een paar graden, dan zijn we er eigenlijk al. Ja.
0: Morgen, overmorgen, vertel.
1: Morgen gaat het sneller. Ik denk dat wij rond het middaguur al op 24 graden zitten. Mm-hmm. En daarna doorkoersen naar 6, 27 graden. En 25 graden en iets erbij is een zomerse dag. Dus morgen ook volgens de statistieken weer een zomerse dag erbij. Flink wat zon. Misschien in de vroege ochtend even nog nachtelijke wolkenvelden die wegtrekken. Daarna een paar stapelwolken. Maar vooral flink wat zonneschijn. Weinig wind. Ja, een licht briesje uit de zuidelijke hoek. Ja. Daardoor wordt het zo warm. En woensdag gaan we ineens pieken, want dan is de wind even bijna zuidoost. En dan is die Noordzee even buitenspel. En dan gaan we naar 33, 34 graden.
0: Ik dacht 7, 28. Maar we gaan echt de 30 flink voorbij. Begrijp.
1: Ja, we gaan de tropische temperaturen weer in. Die woensdag is echt een dag met volop zon. 34 graden. Yo. Hoge temperaturen. En waarschijnlijk is de donderdag ook nog een dag met net aan de 30 graden. Maar dan draait de wind weer wat terug. Naar aanlandig, dus vanaf de Noordzee. Dan krijg je toch weer iets wat tempering van de hitte. Ja. En je ziet dan ook dat de nacht naar donderdag, dat kan dan best eens een warme zijn, hè, met 19 of 20 graden als minimumtemperatuur. Dus ineens zit je dan weer voluit in de hitte. En daarna zie je dat die temperaturen de dagen daarna ergens steeds tussen 25 en 30 graden zitten.
0: Oké, dus we hebben echt wel een heel zomerse periode. Ja, na dit vandaag, is echt, na morgen.
1: Ja, wat dat betreft is dit natuurlijk een memorabele zomer. Hij valt voor mij in het rijtje 2003, 2018, 2019. Nou, daar valt 2026 ook bij met hele hoge temperaturen. Bijzondere omstandigheden, ook in Zuidwest-Europa met de hitte en de branden. Ja dat is een zomer die we ook in Nederland niet gaan vergeten met de lage waterstanden bijvoorbeeld.
0: Nee zeker. Dat gaat toch allemaal een rol spelen de komende periode, denk ik dan, om daar in het nieuws op te gaan zitten. Grita, dank voor dit, voor uitzicht alvast. Ja, ik bedoel, dank voor het voordragen. Je hebt het ook niet in de hand, maar wel, je hebt er een super beeld van. Geschetst ook. Wat heb je voor weerspreuk voor vandaag? Ronden we daar nu mee af. En dan spreken we elkaar om 8:50 weer.
1: Gaan we doen. Ik dacht toch nog even een vogeltje. Zingt de leeuwerik hoog in de lucht. Heerlijk weer, voorspelt zijn vlucht.
0: Mooi hoor. Dankjewel.
1: Dat is altijd goed. Hey, tot straks.
0: Bakje thee erbij, hè, zometeen.
1: Zeker, de vierde.
0: Oké. Radio M Utrecht nu met Pilot. Oh.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: de avond van de nostalgie.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond.

0: avond om nooit te vergeten.
1: Bij Radio M Utrecht.
2: Jong van Kam met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nol. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gami Verberg.
3: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
2: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
4: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
2: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg.
5: Dit is Radio M Utrecht. Het is inmiddels 2,5 minuten over 8 uur. Het nieuws uit de regio door Marvin Hop.
6: Het gaat voorlopig niet lukken om de tram op de Uithoflijn elk weekend te laten rijden. Dat zegt de provincie in een brief aan de Staten. Ook het tram in de late avonduren zit er voorlopig niet in. En het mag dan hartje zomer zijn. In Amersfoort loopt het storm met de inschrijving voor de Kerstmannenloop. Er is plek voor 2000 deelnemers. De helft is al ingevuld. En de Vechtbrug in Breukelen is stuk. Hij gaat niet meer omhoog. Vandaag wordt er een poging gedaan de brug te repareren. Ondertussen balen verschillende ondernemers omdat een groot deel van het bootverkeer gestremd is.
5: Nou, precies, ja.
6: Dit en meer straks om 8:30.
5: Tot zometeen alweer.
7: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
8: Dit was een uittip. Dacht je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandtinamsterdam.nl.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

Dankzij een geweldige videoclip van een getekende Morten Harket, de zanger van A-ha, die tot leven kwam en ja, dan meespeelde in een videoclip. Het was geweldig, het was 1985 en die video die was heel erg belangrijk toen, zeg maar, om de Noormannen te promoten. En dat gebeurde dus. Dik veel succes en de kennismaking dus destijds met A-ha uit Noorwegen en Take On Me. Inmiddels is het bijna 9 minuten over 8 geworden. In de derde uur van Utrecht is wakker, zeg ik. Natuurlijk kom je met je favoriete snack naar voren. Hè? Ja, echt wel. We doen namelijk onderzoek bij de diverse snackbars wat de lekkerste en favoriete snacks zijn van mensen deze week. Ja, op de radio besteden we er ook veel aandacht aan. Want iedereen vindt het lekker, kennelijk. Nou ja, bijvoorbeeld een Lee-handboutje. Ik kijk even naar een frikandel met pindasaus, een berenklauw met pindasaus. Het favoriet van Rini. En Maarten gaat voor een kipcorn. Oké, kom er maar mee. Facebook Radio M Utrecht met foto's en al staan ze erop. En de favoriete snacks, laat maar weten. En ook in de RTV Utrecht app kun je dat doorgeven. Dus kom er maar mee. Ik ben benieuwd. Daar hebben we het na 8:30 weer uitgebreid over. En dan ook weer naar het dierenpension in Wijk bij Duurstede, waar het een komen en gaan van honden is. Maar vooral veel honden hebben we al gehoord. En welke dieren nog meer? Anne, die doet verslag daar vandaan. En zometeen heb ik aandacht. En in het nieuws was het al eventjes te horen voor de kerstmannenloop in Amersfoort. De kerstmannenloop? Ja, wel degelijk. Er kunnen nog inschrijvingen bij, dus mocht je mee willen lopen, overigens is dat in december, dan kun je dat laten weten. Maar zometeen meer van de organisatie van dat evenement, de kerstmannenloop in Amersfoort. En dit is Cliff, I'm the Lonely One, in Utrecht is wakker.

0: Sophie, Alice Baxter en Murder on the Dance Floor in Utrecht. Dus wakker op Radio M Utrecht. Eén verkeersmelding en het gaat over de A12. Van Utrecht naar Den Haag is het langzaam rijden tussen de Meren en Woerden. Daar is een ongeluk gebeurd. 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht op dit moment. Verkeersinformatie doorlopend in Utrecht is wakker. En bij Radio M Utrecht natuurlijk. Op het moment dat er zich iets voordoet in Midden-Nederland of net even naar buiten, dan ga je het horen. Het mag dan hartje zomer zijn. De 27 juli wel degelijk dus. In Amersfoort loopt het intussen best wel goed met de inschrijvingen voor de kerstmannenloop. Deelnemers rennen dan 5 kilometer door de binnenstad in een kerstmanpak en een kerstmuts op en een baard en dat soort dingen meer. Mick Borsten is bij mij in de uitzending van hardloopclub Loop Nu, Amersfoort. Mick, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jij bent van de organisatie dus. Hoeveel mensen kunnen er meedoen en hoeveel inschrijvingen heb je nu al precies?
1: Er kunnen 2000 mensen meelopen. Ik heb nu 1000 inschrijvingen. We hebben altijd een afterparty. En daar zeg maar is de limiet 750. Want in de vloer kunnen niet meer mensen. Dus daar heb ik nu al ruim 500. Dus dat is ook de reden waarom zeg maar, het is een soort legendarisch feest geworden. En mensen zullen dat blijkbaar niet missen. Dus ja, ik open altijd de inschrijving op de warmste dag van het jaar. Dat was ergens eind juni. Ja, en toen liep het met, ja, dit keer loopt het wel heel erg storm. Ja. Andere jaren schrijven wij zo in, maar dit is extreem.
0: Oké, want de hoeveelste keer organiseren jullie dit?
1: Voor de 15e keer.
0: Ja, en dat is altijd succesvol. Komen er steeds meer mensen bij of zit je op een gegeven moment vol? Met het maximum aantal wat mensen...
1: Ja, ik ben wel vol, want ik moet ook wat kerstmannenpakken bestellen. En moet ook verkeerstechnisch moet het gewoon haalbaar zijn.
0: Dat bedoel ik, dus, ja. Qua veiligheid ook, hè?
1: Dus de marathon die organiseer ik ook met een aantal mensen. Ja, daar hebben we ook gewoon, ja, op een gegeven moment moet het wel zeg maar verantwoord zijn. Ja. Het is altijd wel een kleine groei, maar op een gegeven moment is het vol.
0: Ja, kun je niet veel beter laten beginnen? Want ik heb wel het idee dat het ook niet hoeft natuurlijk. Hè? Want je kunt nu in de zomer beginnen. Als je in januari begint, is het ook goed. Ik bedoel, mensen hebben er gewoon zin in die kerstmannenloop, denk ik.
1: Ja, nou ja, je ziet overal dat de loopevenementen extreem populair zijn. Ook, wat ook wel grappig is, dat op dit moment 65% van de inschrijvers zijn vrouwen. Dus altijd wel heel grappig. De dames schrijven zich meestal het eerste in en dan de heren op het laatste moment. Alleen, ja, de heren gaan er wel vaak naast piezen tegenwoordig, omdat we al relatief vol zitten. Dus eigenlijk, ja, het heet een kerstmannenloop, maar...
0: Hoe komt dat dan? Wat is de verklaring daarvoor? Dan ben je wel eens achtergekomen, heb ik aan.
1: Nou ja, je ziet een enorme hoos. Kijk maar als je op straat loopt, ook bij de marathons en andere wedstrijden. Enorm hardlopen is enorm populair tussen vrouwen tussen 20 en 30 jaar. Uh-huh. Dus echt extreem veel dames zie je lopen.
0: Prima, toch?
1: Ja. En die dames die bereiden zich goed voor en die zijn altijd op tijd met inschrijven. Dat is sowieso mijn ervaring, ook bij de marathon. Dat de dames zich gewoon het eerste inschrijven. Die denken gewoon, hey, misschien zit het vol. Mannen denken altijd, nou, het komt altijd wel goed, maar...
0: Mannen zijn makkelijk erin, hè? Bedoel, ik ben zelf ook op band natuurlijk. Dus dat komt wel. Maar op een gegeven moment kan het niet meer, dan zit je vol, bedoel je dan.
1: Nee, dat klopt.
0: Mick, wat maakt het evenement zo heel erg leuk dan?
1: Nou, wat het met heel erg leuk maakt is, in ieder geval die afterparty wat hebben, maar ook dat er is helemaal geen enkele dwang van tijd. Want we lopen gewoon met 2 mensen voorop die 10 km/u lopen. Nou ja, we slingeren dwars uit die binnenstad heen. En waardoor dat geeft gewoon een hele aparte sfeer. En ook voor mensen die komen kijken, ja, er komt zo'n rood lint voorbij, van honderden meters lang. Er zijn ook hele mooie dronebeelden van te zien.
0: Ja.
1: En ja, dan zie je gewoon dat het is rond de kerst en mensen zijn natuurlijk dan wel bezig met gezelligheid en dingen samen doen en niet zozeer van wie de snelste is. En dat geeft gewoon toch wel een hele aparte sfeer. Dat gaat puur om het meedoen is en niet zozeer om het winnen.
0: Ja, en er wordt wel gelopen ook voor een goed doel, hè? Dat is al een aantal jaar wereldaanders dit jaar ook, hè, volgens mij.
1: Ja. Ja, we hebben dat doel al een aantal jaar en dat vind ik wel een mooi doel. Rond die kerst is toch ook wel een periode van een beetje bezinning. En ook naar andere mensen omkijken. Nou, er zijn natuurlijk best wel kinderen in de wereld die het minder goed dan wij hebben. Dus we hebben dat doel een aantal jaar geleden gekozen, maar het past nog steeds heel erg goed.
0: En, maar heel kort eventjes, wereldouders, jullie zamelen dan geld in. Dat is dan ook voor kinderen met weinig kansmogelijkheden, toch? Volgens mij.
1: Ja, nou, in landen waar gewoon kinderen minder kans voor onderwijs hebben, minder kans voor zorg hebben. En wereldouders die hebben allerlei projecten om kinderen weer naar school te kunnen laten gaan. Of kinderen gewoon zoals ze kleren hebben, zoals ze eten hebben.
0: Ja.
1: Dus echt heel dichtbij, zeg maar.
0: Voor 1000 man of vrouw is er nog ruimte, dus begrijp ik uit je woorden, met 2000.
1: Ja, het zit half vol, dus mensen als ze deel willen nemen, dan...
0: Dan moet je erbij zijn.
1: Niet tot december wachten.
0: Nee, maar ja, het wordt heel warm deze week. En warm weer is kennelijk de aanzet tot heel veel inschrijvingen.
1: Ja, snakken mensen naar afkoeling.
0: Ja, precies, ja. Heel kort nog eventjes, hoe gaat het dan nu bij Hardloopclub Loop Nu in Amersfoort? Heb je daar veel aanmeldingen voor? Gewoon algemeen mensen die zeggen, nee, dat vinden we toch wel heel leuk.
1: Wij doen voornamelijk wat evenementen organiseren. En zeg maar, ik werk zelf ook in de WMO dagbesteding.
0: Mm-hmm.
1: En ik geef sport ook aan mensen, zeg maar, uit de GGZ of niet de agro-hersenletsel.
0: Ja, en hoe gaat het dan in deze warme periode?
1: Nou ja, ik heb een aantal groepen in het zwembad, een aantal groepen in de sportschool. Dus dat kan allemaal natuurlijk prima doorgaan. Ik heb ook een aantal hardloopwandelgroepen. Ja, dat is eventjes soms... dat heb ik eigenlijk nooit echt meegemaakt, maar ik moet er wel regelmatig iets afzeggen.
0: Omwille van?
1: Ja, de warmte.
0: En toch
1: ik
0: zeg,
1: ik ben bij kwetsbare doelgroepen. Ik ga niet met 35 graden mensen... zeg maar hardlooptraining of wandeltraining geven. Dat is, maar goed, in de zwembad, in een sportschool heb je natuurlijk de airco, dus dan...
0: Dat geldt, ja.
1: Dus de meeste van mijn werk kan gelukkig gewoon doorgaan.
0: Ja, goed om te horen. Zeg, mensen die zich willen inschrijven nog... waar we het nu over hebben, is dus de kerstmannenloop in december. Waar doe je dat?
1: Gewoon loopnu.nl, kun je gewoon inschrijven.
0: Hoe makkelijk kan het zijn, mensen. Zeg, veel plezier en ik denk dat het wel weer gaat lukken dit jaar. Heb je ook wat idee van, heb ik?
1: Dankjewel.
0: Oké, dag, fijne dag, hè, doeg.
1: Thanks,
0: dat was Mick Borsten, de organisatie van de hardloopclub Loop Nu voor de kerstmannenloop in

0: Time You Went van de Nederlandse groep René uit de jaren 80. Het is 8:58. Marvin zit bij mij in de studio. En dat betekent dat we zometeen weer alle ruimte hebben voor het regionale nieuws. Het nieuws van 8:30 bij Radio M Utrecht.
1: Ja, want we gaan het onder andere hebben over de Vecht, het riviertje, je weet wel.
0: Zeker.
1: Heerlijk om met je bootje doorheen te varen, maar dat is wat lastiger, want de brug bij Breukelen gaat niet meer open.
0: Oh, ja, ja, oké, okay, dus dat kun je niet door, zeg maar.
1: Nee, daar hebben heel veel ondernemers last van.
0: En die moeten er tegen vechten. Dankjewel, tot zometeen dan hierover meer.
2: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.

0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. De tijd 8:30, hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Door Marvin aan het begin met het openbaar vervoer hier in Utrecht. Marvin?
1: Ja, het gaat voorlopig niet lukken om met de tram de Uithoflijn elk weekend te laten rijden. Dat zegt de provincie in een brief aan de Staten. Ook een tram in de late avonduren zit er voorlopig niet in. Gemeente en provincie willen al langer die trams, maar dat gaat niet vanwege personeelstekort. Veel trambestuurders die werken namelijk ook als buschauffeur, en er is nu nog te veel uitval in het busnetwerk. Dus nu wordt er eerst gezorgd dat de bus gewoon op tijd rijdt en dat die verschijnt voordat het tramnetwerk verder wordt uitgebreid. Er is gisteren een woning beschoten aan de Borsaliastraat in Meidrecht. Een van die kogels die raakt in het raam. Anderen zitten in de stenen. De politie heeft onderzoek gedaan. Er is nog niemand aangehouden. Raakte verder ook niemand gewond. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. Er wordt vandaag begonnen aan de reparatie van de Vechtbrug in Breukelen. Die is sinds donderdag kapot. Daardoor kunnen boten hoger dan 2,20 meter er niet meer onderdoor. De storing heeft grote gevolgen voor ondernemers en toeristen op de Vecht.
2: We zijn te hoog. Wij kunnen niet onder de brug van Breukelen door. Dus helaas heb ik de bemanning moeten zeggen dat ze vandaag niet varen. Vanwege de verstoring in Breukelen. En dat vinden we heel jammer.
3: Wij kunnen niet meer varen, want bruggen zijn te laag voor ons. En dat is gewoon een groot probleem. Want we hebben alles moeten annuleren. Mensen komen van heinde en ver. Ik kan niet verder.
2: We zitten midden in het hoogseizoen. Normaal varen we minimaal per dag zo'n 20 passagiers. En als we dan 5 dagen eruit liggen en niet kunnen varen, dan moeten we zo'n 100 passagiers teleurstellen.
1: Ja, en dit zijn dus ondernemers daar in Breukelen die last hebben van die stremming daar. En er is ook stemming natuurlijk voor pleziervaart, want vaarverkeer moet omvaren via het Amsterdam-Rijnkanaal en moet daar rekening houden met groter vrachtverkeer en ook drukkere vaarwegen. En een Utrechtse bioscoop die organiseert een voorstelling voor de fanatiekste Harry Potter fans. Want het 25-jarig jubileum van de filmreeks wordt gevierd met een filmmarathon van, schrik niet, 24 uur. Eind augustus worden alle 8 films achter elkaar vertoond. En dat betekent dat je van 10 uur 's ochtends de hele dag en de hele nacht tot de volgende ochtend aan het kijken bent. De kijkers met vierkante ogen die worden beloond de volgende ochtend met een ontbijtje.
0: En zou je dan ook heel veel popcorn gaan eten in zo'n 24 uur? Denk het wel, toch?
1: Ik denk het wel. Ik vind het heel knap als mensen wakker kunnen blijven.
0: Zeker, ja. Ja, je zou met vierkante ogen, maar ik zou in slaap vallen, hoor.
1: Ja, nou, dus ik denk dat de fanatiekste fans,
0: ja, precies,
1: die blijven wel wakker. Dan komt het wel goed.
0: Leuk,
1: heb
0: hoor.
1: Ik nog het Utrechtse weer. Vandaag zien we vrij veel wolkenvelden met af en toe wat zonneschijn. Er vallen een paar lichte buien. In de middag wordt het droog. Het wordt 21 à 22 graden met een zwakke tot matige westenwind.
0: En om 9:30 ben je er weer, hè?
1: Zeker, en het laatste nieuws lees je in de tussentijd op rtvutrecht.nl of in onze gratis te downloaden app.
0: Dankjewel, Marvin. Dan verkeersinformatie van de ANWB bij Radio M Utrecht. Voor onze regio 1 melding, dit is de A12 Utrecht richting Den Haag. Vanaf knooppunt Oude Rijn tot aan Woerden, waar een ongeluk is gebeurd. 10 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. De linker rijstrook is ter plekke dicht.
4: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
5: Dit was een uittip.
6: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
7: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
8: Boek nu via piepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
6: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
9: Utrecht is wakker met

0: Jimmy Jameson en Frank Mans. Zeker 9 minuten over half inmiddels geworden. Dit is Radio M Utrecht. En het is de hoogste tijd om weer te gaan naar Wijk bij Duurstede. Want tijdens de zomer is het in het algemeen al druk in de dierenhotels. Huiseigenaren die op vakantie gaan, brengen dieren steeds vaker onder in dierenhotels. Nou, in Wijk bij Duurstede zit onder andere Dierenhotel Dijkzicht. En ja, ik weet zeker, we hebben de hondengeluiden niet. Daar kunnen we niet aan ontkomen, Anne. Dat is hartstikke leuk. Ze zijn daar druk aan het werk om al die dieren te verzorgen, kan ik me voorstellen.
1: Ja, inderdaad, een drukte van je welste hier in Dierenhotel Dijkzicht in Wijk bij Duurstede. We staan nu, as we speak, in de voorkeuken, om het zo maar te zeggen. We kijken nu naar een aantal schema's die aan de muur hangen. Wat zien we hier precies? Volgens mij is het een soort voedingsschema voor alle honden.
2: Ja, er zijn honden die 3 voedingen hebben. En er zijn honden die vrij grote voedingen hebben, wat we verdelen over 2 grote porties. Dus dat wordt apart genoteerd. Verder hebben we een vast voedingsschema voor de rest van de honden. We hebben ook een medicijnbord. Er komen ook honden binnen die medicijnen hebben.
1: Ja, ik zie hier ook een pakket liggen met zalf.
2: Ja, een schaafwondje wat bijgehouden moet worden. Er zijn honden die een tabletje moeten hebben. Dus dat wordt allemaal genoteerd, zodat we wel het in de gaten hebben. En dat is ook een vaste volgorde. We gaan eerst de honden naar buiten doen. Dan komen ze binnen, krijgen ze hun eten. Dan doen we de medicijnbord nalopen. Nou ja, dan de laatste schoonmaakwerkzaamheden. Dan is iedereen binnen. Alleen de dagopvanghonden lopen buiten. En dan gaan we ons bezighouden met de honden die naar huis gaan. Want die lopen we nog even.
1: Dat is vandaag, hè?
2: Ja. Vandaag. Elke dag gaan de honden naar huis, hoor. En elke dag komen er ook honden. En die krijgen dan nog even gauw een borstelbeurt. Die lopen we even helemaal na of dat allemaal in orde is. Zodat ze weer
1: goed uitzien.
2: Precies. Goed de auto ingaan.
1: Ik begrijp dat jullie het nu ook hartstikke druk hebben. Er is zelfs een zomerstop, zei je.
2: Ja.
1: Hoe merk je dat? Hoeveel honden zit daar nu?
2: Ja, we hebben een heel groot klantenbestand. Dus, en dat zijn natuurlijk vaste klanten die al jaren komen. Ja, en die kan je niet voorbij laten gaan. En dat er dan weer nieuwe mensen komen met nieuwe honden. En dat is heel vervelend. Maar ja, op een gegeven moment heb ik dat echt wel door moeten voeren. Want ik kan niet meer als dat er is.
1: Ja, en hoe is dat, hoe is het opvangen van honden specifiek veranderd in de afgelopen jaren? Zijn er baasjes die dan nu toch wel hele specifieke wensen hebben, bijvoorbeeld, of voor hun hond?
2: Ja, je merkt wel dat het veranderd is. Vroeger was het natuurlijk met een hond die at wat de pot schaft. En nu krijg je steeds meer mensen met honden met eigen voeders, met speciale wensen, met toevoegingen.
1: Mijn hond mag alleen maar dit. Of dat?
2: Precies. Of allergieën kom je toch ook wel best wel veel tegen. Want in fokland gebeurt er natuurlijk ook het nodige wat niet klopt. Dus waardoor er veel jeukdingen zijn, jeukhonden. Dus in dat opzicht is er heel veel veranderd. Ja, maar wij hebben de standaardvoeders gewoon voor de kleine, grote, middelgrote, hele grote honden. We hebben voer wat gespecialiseerd is voor de oude honden. We hebben puppyvoer. En voor de rest...
1: Wat een werk eigenlijk ook, hè? Met allemaal uit elkaar te houden.
2: Moet het allemaal uit... Ja.
1: Klopt. Sommige honden lijken ook een beetje op elkaar. Als je veel... Wij zagen net 6 golden retrievers. Ja. Dan denk je, oh, hoe heet die ook alweer? Of ja, jij herkent ook de blaf, hè? Jij herkent een beetje die hondentaal nu.
2: Ja, daar ben ik inmiddels wel uit welke honden...
1: Zullen we eens even kijken of we met ze kunnen praten?
2: Ja.
1: Gaan we de kennels inlopen? Gaan nu een gang in. We lopen langs de hokken. Hier zit een beagle. Hallo. Wat een gezellige. Oh, kijk. Ze hebben ook allemaal een lijstje hangen op de kennels. Met een naam, het geslacht. Oeshi. Deze heet Oeshi. Nou, hallo. Wat een geblaf. Een warm welkom voor de verslaggever. Ja. Heel snel naar binnen. We zitten nu in een kennel. Deze moet even geborsteld worden.
2: Ja. Ja, dan gaan we...
1: Het gaat echt los, hè?
2: Even.
1: Nou, we gaan hem even borstelen.
2: Nagelopen. Kijk even of de ogen schoon zijn of de oren schoon zijn. Poten, staart. Spuiten er een luchtje op, nog een parfummetje, zeg maar.
1: Een hondenparfum, ja echt. Oh ja, kijk, je spreekt hem even.
2: Ruikt hij weer lekker fris? Dat is eigenlijk het principe. En zo lopen we alle honden naar die vandaag naar huis gaan.
1: En dit is Oeshi, gaat lekker naar huis vandaag. Hoe lang is hij gebleven?
2: Wat zei je?
1: Hoe lang is Oeshi gebleven? We verstaan elkaar niet, hè? Nee, het is zo luid geblaf. Oh, dat ruikt wel lekker, dat hondenparfum. Ik wil ook wel een beetje, nee. Wat is nou de populairste hondennaam nu met je?
2: Populairste? Ja, toch wel Buddy. We hebben nu een paar Peppers zitten. Er zitten altijd wel een paar Bobbies. Lucky. Lucky is ook een naam die regelmatig voorkomt. Dus,
1: Kom, we gaan weer even naar buiten. Ik krijg je nou overprikkeld. Maar ze zijn hartstikke lief, hè? Kijk, hier. Hallo. Cammy zie ik hier. Teus. Een biggeltje. Alles door elkaar ook, qua hondensoort.
2: Ja, alle smaken heb je. Van groot tot klein. Veel kruisingen ook. Doodles. Dat is ook een populair.
1: Er zit eentje met snuitje door het hek heen. Hallo. Nog eens even. Microfoon. Nee, het is een beetje stil. Ach, nou, het is echt een dierenparadijs. Vooral een hondenparadijs. Benji, Dipper, Dobby, Kiki, Ahmed. Kijk, Ahmed, Pip, Tessa. Nou, alles zit hier. Hoeveel honden zitten hier nou nu precies?
2: Hoeveel
1: zijn het er? Nou, we lopen maar snel door. Ja, oh. Nou, ze vinden het wel heel leuk dat we er zijn. Ja.
0: Een feest op de radio, Anne.
1: Het gaat helemaal los hier. We gaan snel naar buiten. Zo. We staan nu buiten. Hé, wat een rust. Toch, Tanja? Krijg je niet hoofdpijn soms van al het geblaf?
2: Nee. Ik hoor aan het geblaf of het normaal geblaf is. Of dat ik echt ernaartoe moet om te kijken wat er aan de hand is. Ja. Dus kijk, zoals nu. Het is ophaalmoment. Dus de honden reageren dan heel erg op ons. Omdat ze allemaal denken dat ze naar huis mogen. En, want ze hebben ons ook met de borstels en alles zien lopen natuurlijk. Dus, maar zometeen, dat merkte je wel, toen we naar binnen gingen was het gewoon helemaal stil. En dat is wel eigenlijk waar we naartoe werken. Dat op het moment dat de honden hun rust moeten pakken, zoals na het eten, dan is het ook rustig. Ja. Dus,
1: ja, we staan nu buiten. Hier staan een soort speelweides met een soort hek ervoor en een hark. Zijn jullie ook een beetje aan het opruimen zo? Het is nog wel rustig hier buiten.
2: Ja, we zijn nu poep aan het ruimen. Dat moet
1: er ook, hoort er ook bij. Ja. Hoe vaak doen jullie dat?
2: Twee keer per dag.
1: Okay.
2: Ja, 's ochtends en 's avonds. Dus, en het voordeel daarvan is natuurlijk ook, als je dan rare poep tegenkomt, een beetje smerig praatje, maar dan kan je dat ook wel herleiden van, nou, die en die honden zijn daarin geweest. Dus een van die drie, die is het dan. Ja. Dan kan je daar gelijk even maatregelen voor nemen. Dus,
1: Is het ook zo dat sommige baasjes denken van, hé, mijn hond is heel dik naar het dierenhotel, of juist heel dun?
2: Ja, we hebben een enkele keer wel dat de hond toch wat luier is geweest. Dat hij er echt een kuuroortje van heeft gemaakt. En dat
1: net als mensen natuurlijk op vakantie, hè? Dat wij soms ook net een wijntje te veel van hapje.
2: Ja, inderdaad. Maar ik probeer dat wel in toom te houden. Want ik hou niet van te dikke honden. Dus, en als er echt een hele dikke hond binnenkomt, dan doe ik wel in overleg met de baas van, zullen we proberen
1: even een beetje rantsoen
2: van af te krijgen. Dus,
1: nou, helemaal goed.
2: Dat lukt over het algemeen wel.
1: Alright, nou, we gaan nog eens even kijken of we nog. Eens even kijken. Of we nog even hoi kunnen zeggen bij een hondje. Oh, het is hier nu al redelijk stil buiten.
0: Nou, hou het zo, nou, want het is een kakofonie.
2: We zitten nu allemaal binnen. We zijn allemaal buiten geweest. We hebben nu allemaal.
1: Ja, inderdaad.
2: Dus.
0: Anne, dankjewel vanuit Dierenhotel Dijkzicht in Wijk bij Duurstede. Nou, de honden hebben het naar hun zin. En de andere dieren natuurlijk ook. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht.
3: Utrecht is wakker.
4: Radio M Utrecht.
5: Af en toe slaap je hier.

0: Leroen van der Boom en Luchtballon op Radio M Utrecht. 9 minuten voor half... Nee, 9 minuten voor 9 geworden. Half helemaal niet. Ja,
1: het is later.
0: Half om half of een halfje bruin of een halfje wit of zo.
1: Doe maar een halfje bruin.
0: Halfje bruin. Jij bent ook meer van het volkorenbrood, denk ik, hè?
1: Ja, ja, dat wel. Zo, ja, nee, wit koop krijg ik nooit. Wel eens mais, dat lijkt erop, denk ik.
0: Bij mij zit het altijd een beetje tussenin. Dat wil zeggen, ik kijk altijd wel waar het van gemaakt is. Licht bruin, zeg ik dan altijd. Maar wel met een tarwekorrel erin of zo.
1: Ja.
0: Dus dat vind ik altijd lekker.
1: Voor je holle kies.
0: Alhoewel, voor een tosti maakt het me weer helemaal niet uit. Lekkere kaastosti of zo. Een beetje tomaat hadden we gisteren ertussen. Ook heel erg lekker.
1: Kaas en tomaattosti, dat is echt...
0: Goed, hè?
1: Oh. Mijn lievelingstosti. Ja, ja. Ja.
0: Is dat eigenlijk ook een snack? Want daar hebben we het vandaag over bij de radio.
1: Eigenlijk, dat is toch ook een snack?
0: Vind ik wel. Ja, ja, een tosti. Maar ik denk, ja, je kunt een tosti ook in een snackbar bestellen, denk ik dan.
1: En sushi, is dat een snack?
0: Ja, zeker. Een Japanse snack.
1: Ja, dat vind ik dan ook wel. Dat vind ik eigenlijk ook wel eens lekker.
0: En we snacken lekker door, want deze week bezoeken we heel veel snackbars in de provincie Utrecht. En dan peilen we een beetje de meningen wat mensen lekker vinden. Dat doen we vandaag op de radio ook. Ook vanmiddag bij Connie in Utrecht komt thuis. Bij Koop is dat vanmiddag. Dus dan kunnen we er lekker over doorpraten. Jouw favoriete snack?
1: Ja, ik denk dat toch sushi tegenwoordig.
0: Oh, ja.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel te lekker, zeg maar. Ja, dat vind ik echt wel heel lekker.
0: Kunnen ze hiervoor wakker maken?
1: Ja, bijna wel. Niet helemaal, maar bijna wel. Ja.
0: Maar inmiddels ben je een aantal uur wakker. Hebben we je ook meerdere keren gehoord. In Utrecht is wakker. En de hele dag door hou je ons op de hoogte van het weer. Gita, los van de snacks, wat krijgen wij voorgeschoteld nog? Want ik zie dat het nu weer bewolkt is geworden in Utrecht.
1: Ja, het is een beetje een wisselend beeld inderdaad. Zonneschijn, wolkenvelden, een enkele lichte bui. Kan tot aan het begin van de middag nog wel passeren. Mm-hmm. En de wolkenvelden worden steeds meer in de vorm van stapelwolken. Windje is langzaam iets aan het opsteken. Het is een rustig briesje uit het westen. Hij is nu nog windkracht 2, wordt straks windkracht 3. Stelt niet al te veel voor. En de westelijke wind houdt de temperaturen bescheiden. We gaan naar 1,22 graden toe. Dat is ietsjes warmer dan gisteren. En een stuk koeler dan de komende dagen.
0: Oké, vertel het maar.
1: Ja, morgen veel zonneschijn. Ook wel een paar wolkenvelden hoor, ook stapelwolken. Maar meer zonuren dan vandaag. Eigenlijk een hele fraaie zomerdag. Ik denk dat het rond lunchtijd morgenmiddag al 24 graden is. En dan stijgt de temperatuur naar 6, 27 graden door. En dan woensdag en donderdag de warmste twee dagen. Dus even kijken wie van beide dagen de echt warmste wordt. Maar tropisch ergens wel. 3, 34 graden waarschijnlijk op de woensdag. En dan donderdag kan het, is het 29 of 30 graden. Het zijn natuurlijk zeer warme tot hete dagen. Ja. En dan vrijdag en zaterdag gaat er weer een tandje van af. Maar die zomer, daar gaat eigenlijk geen tandje van af. Die zomer van 2026 gaat natuurlijk gierend de boekjes in als heel bijzonder en
0: warm,
1: zonnig, droog, noem het allemaal maar. Ja.
0: Alles drop en eraan, zeg maar.
1: Alles drop en eraan. Lage rivierstand, warme wateren. Waterschappen in de weer met waterbeheer.
0: Genoeg stof om over door te praten en om je te wapenen tegen de zomer. En maatregelen te nemen waar nodig dus. Grita, dankjewel voor het weer. Elke keer weer. En wij spreken elkaar morgen weer. Vanmiddag weer erin aan tafel natuurlijk. Weer.
1: Altijd. Hey, mooie dag.
0: Doeg. Hoi. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Nou, nog even een paar dan. Een paar lekkere snacks. Frikandelletje. En een patatje. Mariette, dankjewel. Yvonne de Vries die zegt frikandel speciaal met uitjes mayonaise en tomatenketchup vind ik wel erg lekker. Jaap, veel hoor. In het verleden ook. Favoriete snacks. Afhankelijk van waar ik ben. Thuis hoor af en toe op zaterdagavond een kroketje, maar wel de echte. En of een gehakt staaf. En of ook vooral. Hè. En of in de airfryer. En elke dinsdagavond wordt er na het oefenen bij de brandweer ook af en toe van het bruine fruit gegeten. Leuk om te lezen. En Duda zegt, morgen iedereen een fijne dag. Ik neem af en toe een broodje frikandel. Oh, Duda. Lekker. Wat ik zo meteen ga doen, is eerst maar mijn ontbijt even regelen. En lekker luisteren naar Edwin Meerman. Daar hebben we alle tijd voor. Hij is 3 uur lang bij Radio M Utrecht met het Nederlandse product als eerste. In de Nederlandse taal. Ik zeg rustig aan doen, lekker blijven luisteren naar Radio M Utrecht. Houd het hoofd koel en dit zijn de Supremes. Tot

0: stemherkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt.
8: Neem de tijd.
9: Van Kam met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zekere voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtaar.
10: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
9: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
11: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
9: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden.
12: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Goedemorgen, heel hartelijk welkom. U luistert naar Radio Eemland 1 Actueel. En het is vandaag maandag 27 juli. Ja, en wat is dat voor dag? Nou, het is vandaag Barbie in a Blender Day. Een dag die staat voor artistieke vrijheid. Het is ontstaan uit solidariteit met de fotograaf Tom Forsythe. En die werd weer door Mattel aangeklaagd nadat hij provocerende foto's had gemaakt van Barbies in blenders. En ja, waarom had deze fotograaf dat gedaan? Nou, hij heeft het gedaan om de consumptiemaatschappij te bekritiseren. Hoe het verder is gegaan, dat weet ik niet. Maar ja, het beeld van een Barbie in een blender, ja, dat is toch wel een beetje heftig, hoor. Goed, we gaan verder met de onderwerpen vandaag bij Eemland 1 Actueel. Robin Panhuizen uit Soest, hij is mijn gast en hij is helemaal in de ban van Escher. En vraagt de droogte van de afgelopen tijd om ander maaibeleid. U krijgt natuurlijk het weer van Klaas Bijker. En onze collega Sam van den Broek, die we vorige week hebben gevolgd bij de Nijmeegse Vierdaagse. Heeft hij dat kruisje in ontvangst mogen nemen? Dat gaan we straks horen. Dit alles en fijne muziek hier dit uur bij Eemland 1 Actueel van deze maandag 27 juli. Dus blijf er lekker bij. Straks meer over Escher, maar we gaan eerst op vakantie met Madonna. De
1: omroep voor regio Eemland. Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: Holiday, ja, pas zo helemaal in deze tijd van het jaar. Nummer was oorspronkelijk geschreven voor Mary Wilson van de Supremes, maar ja, die zag er niet zoveel in. En Madonna ging ermee aan de haal en maakte er een grote hit van. Dan gaan we over naar Escher, geboren in 1898 in Leeuwarden. Daarna via Zwitserland en Italië terechtgekomen in Baren. En daar heeft hij gewoond van 1941 tot 1970. En in 1972 overleed hij in Hilversum. Bij mij aan tafel deze ochtend Robin Panhuizen. Ja, Robin is helemaal in de ban van Escher, zoals hij dat zelf zegt. Robin, fijn dat je er bent. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Escher, wanneer kwam jij voor het eerst in contact met Escher?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat is zo lang geleden dat ik me dat niet eens meer kan herinneren. Dat moet ongeveer in mijn middelbare schooltijd geweest zijn. En als je me nou gaat vragen welk schilderij heb je dan gezien of welke gravure, dan zou ik je daar geen antwoord op kunnen geven.
0: Nee, weet je nog wel waar het was?
1: Nee, ook niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, dus dat kun je niet meer terughalen, maar je weet wel dat je helemaal in de ban was gelijk.
1: Escher is toch een kunstenaar die mij bijzonder aanspreekt.
0: Ja, laten we het even over Escher hebben. Het is een heel bekend Nederlands kunstenaar, hè, want hij is de meest bekende grafische kunstenaar ter wereld.
1: Ja.
0: Maar dus heel veel mensen zijn heel diep onder de indruk van zijn werk. Maar er zijn ook heel veel mensen die hebben de naam wel eens gehoord, maar het zegt ze niet zoveel. Hoe zou jij zijn werk omschrijven?
1: Zijn werk doet je realiseren dat twee mensen naar dezelfde realiteit kunnen kijken en toch iets heel verschillends zien.
0: Ja, dat heb je mooi omschreven, maar dat zegt me nog niet zoveel.
1: Oké, dat, dat snap ik.
0: Laten we het even beeldend maken. Hij werkt heel veel in zwart-wit-grijs tinten.
1: Klopt.
0: Ja, ik heb niet veel kleur kunnen ontdekken, soms een enkele kleur. En het zijn grafische vormen.
1: Klopt, inderdaad.
0: Maar wiskundigen over de hele wereld, die waren ook gelijk heel erg onder de indruk van zijn werk. Waardoor komt dat, denk jij? Wat is jouw visie daarover?
1: Als we even in de geschiedenis duiken, dan zie je dat Escher had in 1954 een tentoonstelling in Den Haag. En tegelijkertijd was er een congres van wiskundigen die daar hun congres hielden. Daar zaten twee mensen bij, Donald Coxeter en Roger Penrose. Dat zijn toch twee wiskundigen van wereldfaam. Die hebben de tentoonstelling van Escher bekeken. En waren onder de indruk van zijn werk. Omdat daarin meetkundige figuren verwerkt waren. Waar zij ook mee bezig waren. Zij konden daar wetenschappelijke dissertaties over houden. Dat kon Escher weer niet.
0: En daarom waren zij daar zo van onder de indruk?
1: Zij waren daar van onder de indruk. Ze hebben op die tentoonstelling contact gelegd met Escher. En daaruit is een levenslange vriendschap ontstaan met beide heren.
0: Ja.
1: Zij hebben heel veel correspondentie gehad. Waarin Escher onder andere het werk van Donald Coxeter oppakte. Daar zijn visie aan gaf. En weer terugstuurde aan Donald Coxeter. Zeg van, nou, dit heb ik ermee gedaan. Wat vind je ervan?
0: Wat werkte Escher vanuit inspiratie? Of werkte hij vanuit die wiskundige achtergrond, of wat was het wat hem op die manier naar de dingen deed kijken?
1: Ja, Escher is begonnen in Italië. Italië, dat sprak hem zeer aan. En je ziet dat tot 1937 zijn werk vooral bestond uit stillevens uit Zuid-Italië en Spanje. In zijn werk zie je heel zelden mensen, vrijwel nooit. Als je mensen ziet, dan zijn ze gestileerd. In 1937 heeft hij een bezoek gebracht aan het Alhambra in Andalusia, in Granada. Als je in Andalusië bent, dan zie je dat er overal Moorse kunst is. In de islam, hè, de Mooren waren islamieten. In de islam wordt heel veel gebruik gemaakt van kunstwerken met regelmatige terugkerende vormen. Nou had Escher voor die tijd, toen hij met zijn stillevens bezig was, ook al gewerkt aan vlakvulling, tessellatie. Dus die regelmatige vormen die telkens weer terugkomen en het hele vlak opvullen. Maar het kwartje was nooit gevallen bij hem. Hij zat ermee te modderen en hij had geen idee van hoe moet ik dit nou aanpakken. Nou, in 1936 en 1937 is hij in het Alhambra geweest. Hij en zijn vrouw Jetta hebben daar van alles wat ze tegenkwamen, hebben ze schetsen zitten maken. Dat heeft hij meegenomen en dat is eigenlijk het begin geweest van zijn meetkunde, wiskunde in zijn werk.
0: Ja, wat je ook ziet in zijn werk, dat is bijvoorbeeld trappen die leiden eigenlijk naar niets.
1: Ja, de onmogelijke tekeningen, dat klopt.
0: Precies. Ja, wat was zijn visie daarachter?
1: Er zijn heel weinig interviews bewaard gebleven van Escher. Maar als je dus kijkt naar interviews met Escher, dan zie je een ondeugend mens. En hij wilde mensen foppen. En daar gebruikte hij zijn kunst voor. De onmogelijke tekeningen, die zijn eigenlijk weer een inspiratie. Die komen van Roger Penrose en zijn vader. De vader van Roger Penrose, die heeft de onmogelijke trap getekend. Maar ook de onmogelijke driehoek, de Möbiusband driehoek. En je ziet dus dat Escher ook iets had met het oneindige. Op verschillende manieren heeft hij geprobeerd om dat uit te beelden.
0: Dus mensen blijven zich dan afvragen van waar gaat het heen?
1: Ja, je blijft rondjes lopen. Het lijkt alsof je vooruit komt.
0: Ja.
1: Maar je passeert altijd weer je uitgangspunt.
0: Ja.
1: En je komt niet vooruit.
0: Nee, zo is ook een heel bekend werk van hem. Dat is dat werk met de slangen.
1: Ja.
0: Ja, dat gaat in een soort cirkel.
1: Klopt.
0: Wat is de visie daarachter? Ook het oneindige? En die slangen, waar staan die voor? Weet jij dat?
1: Die slangen, dat weet ik niet precies. Als je kijkt naar het werk met de slangen, dat is zijn laatste werk geweest, voor zover ik me kan herinneren. Is dat een voortzetting van de cirkellimieten. Hij heeft cirkellimiet 1 tot en met 4 geschreven. De cirkellimieten zijn weer een voortzetting van het werk van Donald Coxeter, die de oorspronkelijke tekening ontwikkelde, maar dan alleen met vlakken. Escher heeft daar weer zijn vogels in geprojecteerd, in de tessellatietechniek, waardoor hij dus alles met vlakvulling vol kon krijgen.
0: En het is ook allemaal heel gedetailleerd.
1: Dat klopt.
0: Ik denk dat je het wel zo kan omschrijven. Het is zo gedetailleerd dat ik kan me voorstellen dat niet iedereen het begrijpt. Het is mooi, maar het is ook ergens heel ongrijpbaar. Het is surrealistisch soms.
1: Ja.
0: En waarom het zo ongrijpbaar is, daarover gaan wij verder praten zo. Want dat is toch wel iets waar we het even over moeten hebben. En wat ik graag van jou wil weten is, zijn technieken. Was dat nou wel een potlood? Was het pen? Was het krijt? Was het? Wat was het?
1: Aha.
0: Goeie cliffhanger. We gaan er even tussenuit voor de muziek. En dan komen we bij u terug met meer over Escher.

0: The Doors op verzoek van mijn gast van deze ochtend, Robin Panhuizen. Ja, welkom terug bij 101 Actueel. U luistert naar ons tot 10 uur vanochtend. En we hebben het over Asher. Asher heeft toch een hele tijd hier in Barend gewoond, van 1941 tot 1970. Robin, ondanks dat Asher hier in Barend heeft gewoond, hij heeft hier gewerkt, hij heeft hier zijn gezin gehad. Toch is Asher, ja, het leeft niet zo in de omgeving. En er is een expositieruimte ook in Baren. Daar kunnen mensen ook enkele van zijn werken bekijken. En toch, op de een of andere manier blijft het een mysterieuze man, mysterieus werk. En ik vraag me af, waar zou dat nou door komen dat het zo weinig leeft? Heb jij daar enig idee over?
1: Ik heb er wel ideeën over. Ik kan ze niet onderbouwen, maar dat is een beetje zo wat ik zelf ervaar.
0: Jouw onderbuikgevoel. Laten we het daar eens over hebben.
1: Ja, mijn onderbuikgevoel zegt, het is een heel specialistische kunstenaar. Hij heeft echt een niche opgezocht. Of die is tot hem gekomen. En zijn werk, ik heb gehoord van mensen die zijn werk bekijken, zeker het werk met de onmogelijke tekeningen, dat die daar gewoon onwel van worden. Die hebben daar gewoon heel veel moeite mee.
0: In welk opzicht?
1: Omdat er een realiteit wordt weergegeven waar ze niet mee overweg kunnen. Een trap die naar boven gaat en dan tegelijkertijd naar beneden, dat is een tegenstelling. En dan moet je een beetje voor openstaan. Als je heel erg concreet, heel erg op de maatschappij bent ingericht, dan is dat een lastig gegeven om mee om te gaan.
0: Deed hij dat bewust, denk jij? Was dat zijn manier van kijken naar de wereld?
1: Ik heb het gevoel van wel, ja. Hij was, dat heb ik al eerder gezegd, hij was gefascineerd door het oneindige. Dat zie je ook weer terugkomen in zijn werk. En ik denk dat zijn tekeningen dat gewoon duidelijk weergeven.
0: Ja, en denk je dat mensen het moeilijk vinden, dus waar we in het begin ook al over hadden, moeilijk vinden om te begrijpen? En misschien willen wij wel iets kunnen begrijpen.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Als wij naar een heel ander soort kunstenaar eventjes hoor, maar die we allemaal wel kennen, een Rembrandt of een Vermeer of een... Dan begrijpen wij wel die schilderijen. We begrijpen wel wat er staat.
1: Ja.
0: Het is voor ons wel herkenbaar.
1: Klopt.
0: En bij Asher is dat juist niet zo.
1: Nee.
0: Maar er zijn meer kunstenaars die op die manier werken. Ik bedoel, neem abstract, begrijpen we ook niet. En toch worden we daar niet onwel van.
1: Klopt. Ik heb die verhalen nooit gehoord over de schilderijen van Dalí. En die zijn toch ook...
0: Bijvoorbeeld, die zijn ook wel apart.
1: Ja, bijzonder. Inderdaad.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ik denk dat de Asher, dat moet je toch een beetje aanspreken. En als je kijkt naar de interviews die er met hem zijn, hij vindt zichzelf geen surrealistische kunstenaar. Terwijl zijn werk toch een duidelijke surrealistische inslag heeft.
0: Duidelijk wel. In Den Haag, daar is in het Kunstmuseum, daar is een hele grote collectie van Asher te bewonderen. Daar ben jij natuurlijk geweest op het Lange Voorhout, want daar is het.
1: Nee, ja. Dan moet ik je teleurstellen. Nee, daar moet ik nog naartoe.
0: Joh.
1: Ja, het staat op mijn bucketlist.
0: Maar wat zijn nou jouw topstukken? Als jij nou zou mogen kiezen, hè, van je mag er een paar lenen. Welke spreken jou het meest aan?
1: Dat is lastig, omdat de man toch eigenlijk een vrij breed repertoire heeft.
0: Ja?
1: Zijn stillevens uit het begin, die schuif ik even terzijde, die vind ik niet zo interessant. Uit zijn latere werken vind ik de Prenten tentoonstelling een hele mooie. En daar zit ook een heel ingenieus, wiskundig concept achter. Ik vind zijn cirkellimieten ontzettend mooi. Het kunstwerk dat hier in Baarn gehangen heeft, naast wat toen de ABN AMRO Bank was, Dag en Nacht.
0: Ja.
1: Die zou ik ophangen.
0: Ja, die zou jij graag ophangen?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Prententoonstelling, het is surrealistisch omdat het helemaal vervormd is. Er zit ook het Droste-effect in, waarin je dus een persoon ziet die kijkt naar een schilderij, waarin die zichzelf ziet, die kijkt naar een schilderij en dat gaat oneindig door.
0: Dat kennen we, herkennen we, dat Droste-effect.
1: Ja. Dus dat vind ik daar heel interessant. Aan dag en nacht vind ik interessant dat die, dit is weer een stukje tessellatietechniek, gedeeltelijk. Waarbij je dus ook weer tegenovergaande stromen hebt van die vogels die uit het landschap ontstaan. Waarbij de ene vluchtvogel zwart is en naar links vliegt. En de andere vluchtvogel is wit en die vliegt weer naar rechts.
0: En dat zou jij graag aan je muur hebben?
1: Dat zou ik graag aan mijn muur hebben.
0: Ja, gaat niet lukken, hè?
1: Hij is vast van een reproductie te krijgen.
0: Ja, want hoe ging dat? Hè? Want hij was graficus en hij was... Hoe werkte hij? Kun je dat even kort uitleggen?
1: Hij was graficus inderdaad. Hij heeft gewerkt met houtsneden. Hij heeft gewerkt met lino. Hij heeft gewerkt met lito.
0: En hij deed met pen, hè? Hij deed met kwast?
1: Ja, hij heeft zijn wandschilderingen die heeft hij met de kwast gemaakt.
0: Ja.
1: Maar zijn voorkeur was toch voor werk dat hij kon reproduceren. Dus dat afgedrukt kon worden. Dus dan praat je toch over de houtgravures, de stenen, het linonium. Dat heeft hij wat minder gebruikt. Hij was ook erg bekoord van

0: Het is nogal bewerkelijk om zo'n plaat te maken.
1: Maakte hij veel reproducties van zijn werk?
0: Het was geen massaproductie. Het ging niet naar een drukpers. Hij deed het allemaal met de hand. Hij had er ook een voorkeur voor om in hout te werken. Want dan kon hij zelf zijn afdrukken maken. Terwijl als je met steen gaat werken, dan moet je toch door naar een specialistisch bedrijf die dat voor je moet doen. En hij lette toch wel op de kosten. Dat is een beetje het gevolg van zijn beginperiode, waar hij toch weinig geld had. Hij is altijd zuinig gebleven.
1: Ach, het leven van de kunstenaar.
0: Het leven van de kunstenaar.
1: Ja, nou, we zijn een beetje wijzer geworden over Maurits Cornelis Escher. Het lijkt mij een hele intrigerende man, als ik dat zo hoor. En dat moet het vast geweest zijn. Zijn denkwijze, zijn visie op de wereld. En ook wel bijzonder dat het jou zo aantrekt. Want jij denkt ook na over zijn werk, lijkt mij.
0: Ja.
1: Tot slot.
0: Ja, inderdaad.
1: Want je kan er lang naar kijken. En je ziet misschien iedere keer, zie jij weer wat anders daarin.
0: Ja, je ziet. Ik ben nu een dagje ouder en ik zie dus ook in de loop der tijden dat de onderdelen van zijn werk die mij interesseren, die veranderen ook.
1: Ja.
0: Je evolueert en je groeit een beetje mee met zijn werk.
1: Ja, nou, ik kan me dat helemaal voorstellen. Bent u nou een beetje geïnteresseerd geraakt en nieuwsgierig geworden naar het werk van Escher? En wilt u ook wat meer over hem te weten komen? Ja, dan kunt u zijn werk bewonderen hier in Baren. Ga dan naar de Nieuwbaanstraat in Baren, naar Wereld van Escher. Daar kun je wat werk bekijken en daar kunnen ze ook wat meer vertellen over deze bijzondere kunstenaar. Robin Panhuizen, ja, bedankt voor dit gesprek. En ik vond het heel interessant en succes. En ik zou zeggen, ga naar Den Haag, hè? Ga naar dat museum en ga dat werk bekijken van Escher. Je hebt nu de tijd.
0: Dat klopt inderdaad, dankjewel.
1: Dankjewel voor je komst. Wij gaan door met muziek en daarna zijn we terug met onze weerman Klaus Beiker. Ik zou zeggen, blijf bij ons.

0: Ellen ten Damme, ja, zij was op de Champs-Élysées. En waarom was ze daar? Ja, misschien wel omdat ze de Tour de France even wilde zien eindigen. Even terugkomen, heel kort op die op Asher bij Eenland 1 TV. Daar kunt u wat afleveringen zien over Asher, over het werk van Asher. Dus dan kunt u een beetje visualiseren, ja, wat deed die man eigenlijk en hoe zag het er allemaal uit. Hoog tijd voor onze weerman Klaus Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen, Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Daar zijn we weer na een weekend, ja, van een beetje regen hier en daar. Een stortbui hier en daar.
2: Ja. Dat laat het kloppen. Nou, stortbui is wat overdreven, maar flink wat regen.
0: Nou, gisteren was er bij mij in de tuin een stortbui.
2: Ja, bij mij, nou, dat is heel, heel Eemland heeft hier heeft het natte goud gekregen.
0: Ja, het natte goud, hè. Ja, maar was het voldoende, Klaas?
2: Nee, maar het helpt wel een beetje.
0: Natuurlijk, ja. Natuurlijk. Ja. Alle beetjes helpen.
2: Ja, maar we moeten het hier voorlopig mee doen, hoor. Want alleen de komende uren kan er nog een paar millimeter bijvallen. Maar dan is het weer behoorlijk lang droog.
0: Ja.
2: Ja, en ook de hitte keert weer terug, want vandaag is het een magere of lekkere, net zoals je het zelf vindt, 21 graden. Maar morgen is het alweer 27, 28 graden en de dag erop is het 30 graden of meer.
0: Kijk, het zomert maar door.
2: Het zomert maar door en de Amerikanen houden er zelfs op dat het 37 graden wordt.
0: Ach nee toch.
2: Ja, maar ik hou me bij ons eigen model, dat is niet zo extremistisch. Precies, nationaliteit wel mee in het model.
0: Laten we het over extremisme hebben.
2: Ja. Een graad of 30, 31, laten we het daar maar even op houden.
0: Ja. Klaas, even een vraag aan jou.
2: Zeg het maar.
0: Ja, want we hebben het. We zien al die bosbranden, hè, Zuid-Frankrijk, Spanje. Ja. Is het nou zo dat als de wind verkeerd staat, dat daar toch ook wel hitte en smog en noem maar op onze kant op kan komen?
2: Jazeker. Misschien krijgen we daar wel iets van mee. Als de lucht overmorgen een beetje gelig is, dan zou het daardoor komen.
0: Kijk. Ja.
2: Ja. Ja, net zoals we soms harenstof meekrijgen.
0: Ja, precies.
2: Hè?
0: Ja.
2: Ja, ik denk wel, het zou maar zo kunnen.
0: Nou.
2: Maar het is van factoren afhankelijk die je niet helemaal kunt overzien. Hè? Dat hangt dan precies van de windrichting af en van een heleboel andere dingen. Dus, maar het zou kunnen.
0: Het zou kunnen. Ja. Nou, dus we moeten even naar de lucht kijken. En zien we dat gelige, dan weten wij waar het vandaan komt.
2: Ja, van Spanje en Frankrijk.
0: Absoluut.
2: Ik denk dat daar de omstandigheden toch een stuk gunstiger zijn geworden. Als de afgelopen dagen. Dus ik heb er goed vertrouwen in dat ze de bosbranden grotendeels.
0: Oh.
2: Dat is van meegenomen.
0: Jij bent gewoon gaan kraken ervan. Ik hoorde jou kraken. Dus ik dacht van, nou jeetje, dat klinkt een beetje als knappende takjes onder het vuur. Klaas, even kort samengevat. Vandaag lekkere temperaturen.
2: Lekkere temperaturen. Eerst nog een paar verfrissende buitjes. Een paar millimeter bijvallen. Dus de regenton is weer aardig gevuld. Maar daarna is het weer hebben we een langdurige droge periode met nauwelijks regen en temperaturen die we af en toe flink uitschieten.
0: Nou.
2: Dus overmorgen naar boven de 30 en ook daarna zitten we regelmatig in ieder geval tussen de 25 en de 30. Maar er zal best nog weer een tropische dag tussen zitten.
0: Nou, jij gaat ons op de hoogte houden, net als dat jij iedere dag doet. Ik dank je heel erg voor vandaag, Klaas.
2: Graag gedaan.
0: En tot morgen maar weer. Dag, hè.
2: Tot morgen. Dag.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Michel Fugain en Le Big Bazaar en Une Belle Histoire. Nou, dat is wel het Frans van mij voor deze ochtend. Goed, ik ga over naar de Emerwaard. Een natuurgebied van circa 14 hectare tussen Baren en de Eem. En als we naar de bermen langs dat deel van de Emerwaard kijken, ja, dan wordt het al snel duidelijk wat de droogte van de afgelopen tijd heeft veroorzaakt. Namelijk bruine, stoffige stroken. Plekken waar het gras korter is gemaaid vertonen deze droge stoffige, verkleurde plekken. Ja, en kan dit voorkomen worden? Daarover ga ik praten met Adriaan Voeten. Hij is van de werkgroep Emerwaard. Adriaan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pearl.
0: Goedemorgen. Ja, droge, verkleurde stroken gras. Wat vertelt ons dat?
1: Ja, dat was eigenlijk wel een heel leuk bruggetje net. Dat Franse liedje.
0: Ja, hè?
1: Als je vroeger op vakantie ging naar Frankrijk, dan was de camping was altijd een grote bruine, dorre, stoffige bende als het lange periode...
0: Dat is jouw herinnering aan de camping in Frankrijk.
1: Ja, ja, juist.
0: Ja. Ja, nou ja. Ik hoop dat je ook nog leuke herinneringen hebt, Adriaan.
1: Oh, zeker. Ja hoor. Ja, maar daar hebben we een hele uitzending nodig om daar op te gaan.
0: Nou, laten we bij het gras houden. Laten we maar bij het gras houden. Maar vertel eens even, hoe komt dat eigenlijk dat dat gras dan zo bruin en dor is?
1: Nou, als je goed oplet, dan zie je stukjes waar het gras mooi groen is. En dat is vaak heel lang. En dat is niet alleen maar gras, daar zie je ook allerlei leuke kruiden tussendoor staan.
0: Mm-hmm.
1: En daar bereikt de zon de bodem niet. En je ziet stukken waar de zon de bodem wel bereikt, dat het heel kort gemaaid wordt. Daar verdroogt het heel snel. En daar overleeft eigenlijk alleen maar gras. Want ja, dat verbrandt en plants water en het gaat het weer een beetje doen.
0: Is voor de insecten ook niet echt lekker, hè? Dat hele korte.
1: Nee, dat is een drama voor de insecten.
0: Ja.
1: Ik bedoel, wij kruipen toch zelf ook onder een boom als het heel erg warm is voor de schaduw.
0: Absoluut waar.
1: Nou, dat zouden insecten natuurlijk ook willen doen.
0: Ja, absoluut. Nou, volgens de werkgroep Emerwaard kan dat heel makkelijk opgelost worden door een ander maaibeleid.
1: Ja, hou eens op met hysterisch kort maaien, maar laat het eens wat langer.
0: Mm-hmm.
1: En er zullen best plekken zijn waar gemaaid moet worden, omdat er een auto in de berm moet staan bijvoorbeeld. Dan moet je het geen meter hoog laten groeien. Maar je kunt het ook 10, 15 centimeter laten staan.
0: Ja.
1: En ook zorgen dat er veel meer in het gras zit dan alleen maar Engels waaigras of een familie daarvan.
0: Nou, wordt er op sommige
1: kruiden in zitten.
0: Ja, nou wat jij vertelde net, op sommige plekken zie je prachtige wilde bloemen en kruiden en dat soort dingen. Op andere plekken wordt het weer heel kort gemaaid. Laten we eens even naar die insecten gaan waar we het net over hadden en andere dieren. Wat voor effect heeft het eigenlijk? Want ja, aan de ene kant is het heel prettig voor ze, aan de andere kant weer helemaal niet. Wat doet dat met, we hebben al zo'n probleem, hè, met de bijen en noem maar op. Dus wat heeft het voor effect?
1: Nou ja, grappig genoeg gaat het eigenlijk heel klein beetje beter met de insecten. Vroeger als je met de auto gereden had, dan bleef je eruit keurig netjes, of was je eruit gaal besmeurd met insecten.
0: Mm-hmm.
1: Daarna is het een hele periode geweest van tientallen jaren dat je geen mug meer op je voorruit kreeg. En nu langzaam maar zeker, als je fietst, dan kom je wel weer een zwerm insecten tegen. Dus er wordt op heel veel plekken klimaatadaptief gemaaid. En beter wermbeheer. Meer kruiden. Dus die insecten komen heel snel weer terug. Als we maar zorgen dat hun huisjes, hun werkterrein aanwezig blijft.
0: Ja, nou heb ik eens een beetje op de website hier en daar zitten kijken. Mm-hmm. En dan kwam ik tegen dat Groenbeheer Baren, dat is van de Haargroep, dat zij al heel lang werken op deze manier, hè, door dat gras langer te laten groeien. Sinusmaaien heet dat dan. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Langzaam maar zeker zijn we opgehouden om zeg maar alles tegelijk plat te maaien. We laten het ene deel van een berm staan en een ander stukje maaien we af.
0: Waarom niet gewoon over zijn geheel wat langer laten? Waarom het ene stuk wel, het andere stuk niet? Want kun je daar wat duidelijker over zijn?
1: Ja, als je zeg maar helemaal niks zou doen, dan wordt het één grote bossage. Dan blijft de berm te rijk. Dus wat je eigenlijk moet doen, je moet het wel snoeren afvoeren en zorgen dat de berm minder rijk wordt, waardoor er veel meer leuke plant een kans krijgt om te groeien. En waardoor er dus veel minder biomassa de berm bezet houdt.
0: Ja. Hoe armer
1: de grond wordt, hoe leuker het wordt om naar te kijken. Vinden mensen fijn, vinden insecten fijn.
0: Dus als we de conclusie trekken, is het dan goed hoe we nu werken of is het niet goed hoe we nu werken?
1: We doen het op heel veel stukken goed en daar moeten we vooral naar op letten. Dus als de luisteraars nu met deze informatie in hun hoofd is naar hun eigen stukje berm kijken.
0: Dan houden we het lekker lang.
1: Dan zien we dat bijvoorbeeld dat een achter een heg waar je helemaal geen zicht hebt, heel kort gemaaid is en nou hartstikke bruin is. Dan kun je naar de gemeente gaan en kun je zeggen van nou, laat dan alsjeblieft staan, want het is helemaal niet nuttig om zo kort te maaien.
0: Goed idee,
1: Adriaan.
0: Nou.
1: En maaiafspraken die we zelf kunnen maken met de gemeente en de gemeente met de dieren.
0: Nou, heel goede tip. Dus iedereen die nu luistert, let op dit stukje gras bij je aan de andere kant van de heg of van je hek. En als het nou, als dat te kort gemaaid wordt, dan zeg je gewoon stop. Lekker lang laten groeien. Bijtjes en vliegjes allemaal blij. Adriaan Voeten van de werkgroep Emerwaard. Ik dank je heel hartelijk voor dit gesprek.
1: En het was heel bedankt weer.
0: En het was leerzaam. Dank je wel. Dag.
1: Doeg.

0: River Deep, Mountain High, Ike en Tina Turner. 1966 was dat. En iemand die ook hele diepe dalen en hele hoge toppen heeft meegemaakt, dat is onze Sam van den Broek. Afgelopen vrijdag stond de vierde en laatste wandeling door het Nijmeegse land op het programma. Meer dan 45.000 mensen tussen de 11 en 90 jaar oud en 70 nationaliteiten liepen 4 dagen lang door het Nijmeegse land. En 42.137, ja, ik heb ze allemaal geteld, hebben de finish bereikt, waaronder onze eigen Sam van den Broek. Ja. Sam, ik heb zo'n bewondering voor jou, dat wil ik eventjes, ja, ik wou bijna nationaal zeggen, wil ik dat even
1: delen met
0: onze luisteraars.
1: Ik neem hem echt te harte, maar de...
0: Je hebt het kruisje... opgespeld.
1: Ik kom naar de studio deze ochtend en ik denk, wanneer is nou de andere kans dat ik dat kruisje nog een keer om kan?
0: Ja, en je gaat daar niet toch niet de hele dag mee lopen?
1: Nee,
0: hij is prachtig. Het is een goudkleur.
1: Het is goudkleurig, maar
0: geel,
1: het is formeel is het brons, zeg maar. Hè? Dan staat hij aangeduid als een brons kruisje aan een oranje-groene lint. Met daarboven een aanhechting met de Nijmeegse Vierdaagse. Ja. En het bijzondere aan deze is dat deze een kroontje heeft. Want het is de tweede keer geweest.
0: Ja. Sam, neem mij even mee. In vogelvlucht. Vanaf dag 1 tot en met dag 4. Dag 1,
1: ja.
0: De start. Dan ben je nog heel vol adrenaline.
1: Je bent vol adrenaline. Laten we inderdaad beginnen bij dag 1.
0: Ja.
1: Die sfeer die je daar dan op proeft. Vooral van de mensen die dat al eerder hebben gedaan. Het grappige is dat vorig jaar toen ik begon was ik heel zenuwachtig. Je traint voor iets en je denkt nu moet het gaan gebeuren. En je staat er aan die start. En niet alleen jij bent zenuwachtig, maar iemand naast jou die hem voor de 22e keer loopt, die is ook zenuwachtig. En ik nu voor de tweede keer ook knijt zenuwachtig, slecht geslapen.
0: Maar waarom ben je zenuwachtig?
1: Ja, omdat je toch, je staat in één keer, je moet in één keer om 4 uur moet je starten. En het is echt een grote happening. Je staat in één keer met 10.000 man, sta je op een parkeerplaats in Nijmegen. Wel een mooie aangeklede parkeerplaats, maar toch, het is toch een parkeerplaats in Nijmegen. En in één keer ga je zo'n afstand neerzetten, die maandag helemaal, of die dinsdag is het, 52,2 kilometer moet je
0: in iedereen brengen. Ja, ik doe het je niet na hoor, Sam.
1: Ja, en dan... En dan ga je beginnen. Hè? Want dan is het lopen. Nou, die eerste dag is iedereen fit.
0: Ja.
1: De eerste dag gaat het allemaal goed.
0: Hoeveel uur heb je erover gedaan die eerste dag?
1: De eerste dag heb ik er 9 uur en 13 minuten over gedaan. Over die 52 kilometer. Met een gemiddelde snelheid van 5,8 kilometer per uur.
0: Ja.
1: Inclusief pauzes.
0: Nou, dan gaan we naar de tweede dag.
1: Ja, die was alweer taai. De tweede dag staat altijd bekend om de meeste uitvallers. En dat is dit jaar niet zo. Dit jaar was het de derde dag. Maar alsnog zijn er op die tweede dag 1252 mensen uitgevallen. En die was best taai. Ik heb het hier op de radio al benoemd dat de lus weer een hele taaie was. En in dit geval helemaal. Want het begon te hozen op het moment dat ik daar die dijk opstap.
0: Was dat nou lekker? Of was dat
1: nee, dat was niet lekker. Nee, dat was niet lekker.
0: Nou ja,
1: nee, kijk, als het nou 30 graden was geweest, dan had het misschien wel even een vel komen
0: af.
1: Maar dat was het niet. Als het zonnetje erna lekker was doorgebroken, dan was het lekker geweest. Maar dat was ook niet het geval.
0: Merk je dat aan je spieren?
1: Ja. En vooral aan mijn benen niet zozeer, maar vooral aan de rest van je lijf.
0: Ja.
1: Je hebt een rugzak om en je bent toch aan het lopen en dat wordt allemaal koud. En dat merk je dan wel. En dan duurt het echt even totdat je weer in een plaats bent waar je even gezellig kan doen. Dat je even lekker heen en weer kan bewegen. Dan pas wordt het warm.
0: En hoe lang heb je erover gedaan die tweede dag?
1: Ja, ook 9 uur en 11 minuten of zo.
0: Oh, dat vind ik wel heel knap.
1: Ja, dat was wel 4 kilometer minder dan die eerste dag.
0: Oké, dan gaan we naar de derde
1: dag. Ja, de derde dag. Ja, dat was dit jaar dus dat 1270 uitvallers. De 7 heuvelen.
0: Ja.
1: Dan moet ik zeggen dat ik dit jaar weer geteld heb. De 7 heuvelen weg aan zich heeft maar 3 heuvels. Dus dat is weer een mooie opsteken. Dat als je denkt, kom nou bij de 7 heuvelen, dan heb je er al 4 gehad. Dat een prachtige route. Prachtige route, prachtige dag ook. Het weer zat mee. De donderdag is een groene donderdag. Heeft nogal een militair karakter. Dus er kwamen helikopters overgevlogen en vliegtuigen. En er staan mensen langs de kant van de weg. Alsof je, ik heb de Tour zitten kijken ook tussendoor. Nou, het is net de Tour de France. Het is net alsof je de Alpe d'Huez op gaat. Mensen langs de kant van de weg met campers en gezelligheid.
0: Sam, wat ik mij nou afvraag, als je nou al die kilometers aan het lopen bent. Wat gaat er door je hoofd?
1: Veel. Veel en niks. Snap je wat ik bedoel?
0: Nee.
1: Oh, nee, precies. Hey, aan de ene kant...
0: Maar ga je... Ga je piekeren? Ga je nadenken over dingen waar je anders niet over nadenkt?
1: Ja, kijk, je zit zoveel uur met jezelf opgesloten als het ware. Dat je vanzelf na gaat denken over de vragen des levens. Maar anderzijds heb ik ook weer, als ik erop terugblik, momenten dat ik denk, ja, waar heb ik eigenlijk nou over nagedacht? Ja, als je even moet doorbijten, ja, dan is het gewoon oprecht verstand op nul. Hey, je moet zo'n heuvel op, ja, dan is het. Dan ben ik alleen maar aan het nadenken over hoe snel ik op die heuvel kan komen. Wat ik ga doen als ik weer thuis ben.
0: Wanneer was je dieptepunt?
1: Poeh. Nou, gek genoeg vrijdagochtend, denk ik. De ochtend van de laatste dag. Ik heb eigenlijk weinig dieptepunten gekend deze vierdaagse. En daar ben ik heel blij mee. Voor mijn gevoel heb ik hem heel fit gelopen. Heel snel.
0: Maar hoe zag dat dieptepunt eruit?
1: Nou, je loopt daar 's ochtends. En je hebt een provinciale weg waar je overheen loopt op de vrijdag. Nou, en iedereen weet, de gemiddelde provinciale weg is nou niet de meest.
0: Of die nou gemaaid is of niet.
1: Of het nou een gemaaide weg is, hè? Of het nou biodiversiteit is, of er alleen maar brandnetels staan.
0: Daar word je niet blij van. En wat gaat er dan door je heen?
1: Ja, dan denk ik wel, ja, zo. Ik ben heel blij als ik over een paar uur daar Nijmegen weer binnenloop. Want dit wil ik niet heel veel langer trekken. En dan scheelt het dat je zo'n dieptepunt net zo op de laatste dag te pakken hebt. He, dat je weet dat je niet nog 100, 120 kilometer moet lopen voordat je op dat punt bent.
0: Ja.
1: En dat is wel echt een enorme opsteker.
0: Je bent er doorheen gekomen?
1: Ben ik doorheen gekomen,
0: even
1: zeker.
0: Even tot slot, heb je nog hele bijzondere mensen ontmoet?
1: Boah, ja.
0: En kan je er eentje voor me, even snel één voor me uitpikken?
1: Poeh.
0: Of vraag ik nu iets
1: heel lastigs? Ja, dan vraag je echt iets heel lastigs.
0: Want weet je, als je de tv-beelden ziet, dan zie ik mensen in beren pakken en op klompen. En dan denk ik, joi, joi, joi.
1: Ja, terwijl dat is al indrukwekkend. Maar ik denk dat ik heb wat mensen ontmoet die dan lopen voor bijvoorbeeld. Die hebben gelopen voor het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Mensen die ook die voor Kika liepen. Mensen die met zo'n doel in hun achterhoofd lopen. Die iemand verloren hebben recent.
0: Dat
1: geeft echt een andere lading. Ik heb een brandweerman gesproken die net uit een burn-out kwam. Ja, dat zijn dingen dat raak je. Ja. En dat zijn dingen wel in zo'n ander perspectief.
0: Ja.
1: Ja, dan ga je, dat is echt, dat neem je altijd mee.
0: Oké, Sam, natuurlijk de laatste vraag. En je weet al wat die gaat worden. Want ja, wij gaan het allemaal vragen aan jou nu. Ga je hem volgend jaar weer lopen?
1: Ja.
0: Ja. Nou, je zit nu met een heel wit kopje tegenover me. En ik weet dat je super moe bent.
1: Ja,
0: en je voeten zitten in slippers. Want ja, die doen pijn.
1: Ja.
0: Maar doe je het nog een keer?
1: Ja, met alle liefde doe ik het nog een keer.
0: Oh,
1: ja. Je zal me voor gek verklaren. Maar ik doe dit echt met alle liefde.
0: Ik vind je een held. Nou, ik vind je een held.
1: Zo. Jij ook. Jij
0: Sam, ik ben blij dat ik deze uitzending met een held kan afsluiten. Zullen we het samen doen? Laten we het afsluiten.
1: Nou, dit was
0: Eén Land Eén Actueel.
1: Ja, van maandag 27 juli.
0: Ja, en morgen zijn we er weer.
1: Zeker.
0: Waar zijn we altijd te vinden?
1: Op eenland1.nl. En vergeet de socials niet. @eenland1 op Instagram en TikTok zijn we altijd te vinden.
0: En jij bent daar ook op te zien.
1: Daar ben ik zeker op te zien. Ja, wel van de volgende week pas weer. Ik ga nou even een weekje onderzoeken.
0: Ik ga nu even rusten.
1: Ja, het is nou even mooi geweest.
0: Sam van den Broek, ik dank je hartelijk. Ik dank al mijn gasten van vandaag. En inderdaad, kijk op onze socials en op de website. Ik ben er morgen weer. Met heel veel plezier ga ik u dan weer allerlei leuke onderwerpen vertellen. En Sam, dan kijken we daar weer altijd naar uit.
1: Ik heb er enorm veel zin in. Ik ga luisteren.
0: Jij gaat luisteren.
1: Ook. Ja.
0: Ik ben er ook.
1: Heel
0: tot
1: goed.
0: Morgen.
1: Tot morgen.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn vijf bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Goedemorgen, heel hartelijk welkom. U luistert naar Radio Eemland 1 Actueel. En het is vandaag maandag 27 juli. Ja, en wat is dat voor dag? Nou, het is vandaag Barbie in a Blender Day. Een dag die staat voor artistieke vrijheid. Het is ontstaan uit solidariteit met de fotograaf Tom Forsyth. En die werd weer door Mattel aangeklaagd nadat hij provocerende foto's had gemaakt van Barbies in blenders. En ja, waarom had deze fotograaf dat gedaan? Nou, hij heeft het gedaan om de consumptiemaatschappij te bekritiseren. Hoe het verder is gegaan, dat weet ik niet. Maar ja, het beeld van een Barbie in een blender, ja, dat is toch wel een beetje heftig, hoor. Goed, we gaan verder met de onderwerpen vandaag bij Eemland 1 Actueel. Robin Panhuizen uit Soest, hij is mijn gast en hij is helemaal in de ban van Escher. En vraagt de droogte van de afgelopen tijd om ander maaibeleid? U krijgt natuurlijk het weer van Klaas Bijker en onze collega Sam van den Broek, die we vorige week hebben gevolgd bij de Nijmeegse Vierdaagse. Heeft hij dat kruisje in ontvangst mogen nemen? Dat gaan we straks horen. Dit alles en fijne muziek hier dit uur bij Eemland 1 Actueel van deze maandag 27 juli. Dus blijf er lekker bij. Straks meer over Escher, maar we gaan eerst op vakantie met Madonna. De
1: omroep voor regio Eemland. Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: Holiday, ja, pas zo helemaal in deze tijd van het jaar. Het nummer was oorspronkelijk geschreven voor Mary Wilson van de Supremes, maar ja, die zag er niet zoveel in. En Madonna ging ermee aan de haal en maakte er een grote hit van. Dan gaan we over naar Escher, geboren in 1898 in Leeuwarden. Daarna via Zwitserland en Italië terechtgekomen in Baren. En daar heeft hij gewoond van 1941 tot 1970. En in 1972 overleed hij in Hilversum. Bij mij aan tafel deze ochtend Robin Panhuizen. Ja, Robin is helemaal in de ban van Escher, zoals hij dat zelf zegt. Robin, fijn dat je er bent. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Escher, wanneer kwam jij voor het eerst in contact met Escher?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat is zo lang geleden dat ik me dat niet eens meer kan herinneren. Dat moet ongeveer in mijn middelbare schooltijd geweest zijn. En als je me nou gaat vragen welk schilderij heb je dan gezien of welke gravure, dan zou ik je daar geen antwoord op kunnen geven.
0: Nee, weet je nog wel waar het was?
1: Nee, ook niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, dus dat kun je niet meer terughalen, maar je weet wel dat je helemaal in de ban was gelijk.
1: Escher is toch een kunstenaar die mij bijzonder aanspreekt.
0: Ja, laten we het even over Escher hebben. Het is een heel bekend Nederlands kunstenaar, hè, want hij is de meest bekende grafische kunstenaar ter wereld.
1: Ja.
0: Maar dus heel veel mensen zijn heel diep onder de indruk van zijn werk. Maar er zijn ook heel veel mensen die hebben de naam wel eens gehoord, maar het zegt ze niet zoveel. Hoe zou jij zijn werk omschrijven?
1: Zijn werk doet je realiseren dat twee mensen naar dezelfde realiteit kunnen kijken en toch iets heel verschillends zien.
0: Ja, dat heb je mooi omschreven, maar dat zegt me nog niet zoveel.
1: Oké, dat snap ik.
0: Laten we het even beeldend maken. Hij werkt heel veel in zwart-wit-grijs tinten.
1: Klopt.
0: Ja, ik heb niet veel kleur kunnen ontdekken, soms een enkele kleur. En het zijn grafische vormen.
1: Klopt, inderdaad.
0: Maar wiskundigen over de hele wereld, die waren ook gelijk heel erg onder de indruk van zijn werk. Waardoor komt dat, denk jij? Wat is jouw visie daarover?
1: Als we even in de geschiedenis duiken, dan zie je dat Escher had in 1954 een tentoonstelling in Den Haag. En tegelijkertijd was er een congres van wiskundigen die daar hun congres hielden. Daar zaten twee mensen bij, Donald Coxeter en Roger Penrose. Dat zijn toch twee wiskundigen van wereldfaam. Die hebben de tentoonstelling van Escher bekeken. En waren onder de indruk van zijn werk. Omdat daarin meetkundige figuren verwerkt waren. Waar zij ook mee bezig waren. Zij konden daar wetenschappelijke dissertaties over houden. Dat kon Escher weer niet.
0: En daarom waren zij daar zo van onder de indruk?
1: Zij waren daar van onder de indruk. Ze hebben op die tentoonstelling contact gelegd met Escher. En daaruit is een levenslange vriendschap ontstaan met beide heren.
0: Ja.
1: Zij hebben heel veel correspondentie gehad. Waarin Escher onder andere het werk van Donald Coxeter oppakte. Daar zijn visie aan gaf. En weer terugstuurde aan Donald Coxeter. Zei van, nou, dit heb ik ermee gedaan. Wat vind je ervan?
0: Wat werkte Escher vanuit inspiratie? Of werkte hij vanuit die wiskundige achtergrond, of wat was het wat hem op die manier naar de dingen deed kijken?
1: Ja, Escher is begonnen in Italië. Italië, dat sprak hem zeer aan. En je ziet dat tot 1937 zijn werk vooral bestond uit stillevens uit Zuid-Italië en Spanje. In zijn werk zie je heel zelden mensen, vrijwel nooit. Als je mensen ziet, dan zijn ze gestileerd. In 1936 heeft hij een bezoek gebracht aan het Alhambra in Andalusia, in Granada. Als je in Andalusië bent, dan zie je dat er overal Moorse kunst is. In de islam, hè, de Mooren waren islamieten. In de islam wordt heel veel gebruik gemaakt van kunstwerken met regelmatige terugkerende vormen. Nou had Escher voor die tijd, toen hij met zijn stillevens bezig was, ook al gewerkt aan vlakvulling, tessellatie. Dus die regelmatige vormen die telkens weer terugkomen en het hele vlak opvullen. Maar het kwartje was nooit gevallen bij hem. Hij zat ermee te modderen en hij had geen idee van hoe moet ik dit nou aanpakken. Nou, in 1936 en 1937 is hij in het Alhambra geweest. Hij en zijn vrouw Jetta hebben daar van alles wat ze tegenkwamen, hebben ze schetsen zitten maken. Dat heeft hij meegenomen en dat is eigenlijk het begin geweest van zijn meetkunde, wiskunde in zijn werk.
0: Ja, wat je ook ziet in zijn werk, dat is bijvoorbeeld trappen die leiden eigenlijk naar niets.
1: Ja, de onmogelijke tekeningen, dat klopt.
0: Precies. Ja, wat was zijn visie daarachter?
1: Er zijn heel weinig interviews bewaard gebleven van Escher. Maar als je dus kijkt naar interviews met Escher, dan zie je een ondeugend mens. En hij wilde mensen foppen. En daar gebruikte hij zijn kunst voor. De onmogelijke tekeningen, die zijn eigenlijk weer een inspiratie. Die komen van Roger Penrose en zijn vader. De vader van Roger Penrose die heeft de onmogelijke trap getekend. Maar ook de onmogelijke driehoek, de Möbiusband driehoek. En je ziet dus dat Escher ook iets had met het oneindige. Op verschillende manieren heeft hij geprobeerd om dat uit te beelden.
0: Dus mensen blijven zich dan afvragen van waar gaat het heen?
1: Ja, je blijft rondjes lopen.
0: Het
1: lijkt alsof je vooruit komt.
0: Ja.
1: Maar je passeert altijd weer je uitgangspunt.
0: Ja.
1: En je komt niet vooruit.
0: Nee, zo is ook een heel bekend werk van hem. Dat is dat werk met de slangen.
1: Ja.
0: Ja, dat gaat in een soort cirkel.
1: Klopt.
0: Wat is de visie daarachter? Ook het oneindige? En die slangen, waar staan die voor? Weet jij dat?
1: Die slangen, dat weet ik niet precies. Als je kijkt naar het werk met de slangen, dat is zijn laatste werk geweest, voor zover ik me kan herinneren. Is dat een voortzetting van de cirkellimieten. Hij heeft cirkellimiet 1 tot en met 4 geschreven. De cirkellimieten zijn weer een voortzetting van het werk van Donald Coxeter, die de oorspronkelijke tekening ontwikkelde, maar dan alleen met vlakken. Escher heeft daar weer zijn vogels in geprojecteerd, in de tessellatietechniek, waardoor hij dus alles met vlakvulling vol kon krijgen.
0: En het is ook allemaal heel gedetailleerd.
1: Dat klopt.
0: Ik denk dat je het wel zo kan omschrijven. Het is zo gedetailleerd dat ik kan me voorstellen dat niet iedereen het begrijpt. Het is mooi, maar het is ook ergens heel ongrijpbaar. Het is surrealistisch soms.
1: Ja.
0: En waarom het zo ongrijpbaar is, daarover gaan wij verder praten zo. Want dat is toch wel iets waar we het even over moeten hebben. En wat ik graag van jou wil weten is, zijn technieken. Was dat nou wel potlood? Was het pen? Was het krijt? Was het? Wat was het?
1: Aha.
0: Goeie cliffhanger. We gaan er even tussenuit voor de muziek. En dan komen we bij u terug met meer over Escher.

0: The Doors, op verzoek van mijn gast van deze ochtend, Robin Panhuizen. Ja, welkom terug bij 1+1 Actueel. U luistert naar ons tot 10 uur vanochtend. En we hebben het over Asher. Asher heeft toch een hele tijd hier in Barend gewoond, van 1941 tot 1970. Robin, ondanks dat Asher hier in Barend heeft gewoond, hij heeft hier gewerkt, hij heeft hier zijn gezin gehad. Toch is Asher, ja, het leeft niet zo in de omgeving. En er is een expositieruimte ook in Baren. Daar kunnen mensen ook enkele van zijn werken bekijken. En toch, op de een of andere manier blijft het een mysterieuze man, mysterieus werk. En ik vraag me af, waar zou dat nou door komen dat het zo weinig leeft? Heb jij daar enig idee over?
1: Ik heb er wel ideeën over. Ik kan ze niet onderbouwen, maar het is een beetje zo wat ik zelf ervaar.
0: Nou, jouw onderbuikgevoel. Laten we het daar eens over hebben.
1: Ja, mijn onderbuikgevoel zegt, het is een heel specialistische kunstenaar. Hij heeft echt een niche opgezocht. Of die is tot hem gekomen. En zijn werk, ik heb gehoord van mensen die zijn werk bekijken, zeker het werk met de onmogelijke tekeningen, dat die daar gewoon onwel van worden. Die hebben daar gewoon heel veel moeite mee.
0: In welk opzicht?
1: Omdat de realiteit, omdat er een realiteit wordt weergegeven waar ze niet mee overweg kunnen. Een trap die naar boven gaat en dan tegelijkertijd naar beneden, dat is een tegenstelling. En dan moet je een beetje voor openstaan. Als je heel erg concreet, heel erg op de maatschappij bent ingericht, dan is dat een lastig gegeven om mee om te gaan.
0: Deed hij dat bewust, denk jij? Was dat zijn manier van kijken naar de wereld?
1: Ik heb het gevoel van wel, ja. Hij was, dat heb ik al eerder gezegd, hij was gefascineerd door het oneindige. Dat zie je ook weer terugkomen in zijn werk. En ik denk dat zijn tekeningen dat gewoon duidelijk weergeven.
0: Ja, en denk je dat mensen het moeilijk vinden, dus waar we in het begin ook al over hadden, moeilijk vinden om te begrijpen? En misschien willen wij wel iets kunnen begrijpen.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Als wij naar een, nou noem ik ja, een heel ander soort kunstenaar eventjes hoor, maar die we allemaal wel kennen, een Rembrandt of een Vermeer of een, dan begrijpen wij wel die schilderijen. We begrijpen
1: Klopt.
0: Wel wat er staat.
1: Ja.
0: Het is voor ons wel herkenbaar.
1: Klopt.
0: En bij Asher is dat juist niet zo.
1: Nee.
0: Maar er zijn meer kunstenaars die op die manier werken. Ik bedoel, neem abstract, begrijpen we ook niet. En toch worden we daar niet onwel van.
1: Klopt. Ik heb die verhalen nooit gehoord over de schilderijen van Dalí. En die zijn toch ook.
0: Bijvoorbeeld, die zijn ook wel apart.
1: Ja, bijzonder. Inderdaad.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ik denk dat de Asher, dat moet je toch een beetje aanspreken. En als je kijkt naar de interviews die er met hem zijn, hij vindt zichzelf geen surrealistische kunstenaar. Terwijl zijn werk toch een duidelijke surrealistische inslag heeft.
0: Duidelijk wel. In Den Haag, daar is in het Kunstmuseum, daar is een hele grote collectie van Asher te
1: Klopt.
0: Bewonderen. Daar ben jij natuurlijk geweest op het Lange Voorhout, want daar is het.
1: Nee, ja. Daar moet ik je teleurstellen. Daar
0: is
1: moet
0: dat
1: ik nog,
0: niet zo?
1: Nee, daar moet ik nog naartoe.
0: Joh.
1: Ja, het staat op mijn bucketlist.
0: Maar wat zijn nou jouw topstukken? Als jij nou zou mogen kiezen, hè, van je mag er een paar lenen. Welke spreken jou het meest aan?
1: Dat is lastig, omdat de man toch eigenlijk een vrij breed repertoire heeft.
0: Ja?
1: Zijn stillevens uit het begin, die schuif ik even terzijde, die vind ik niet zo interessant. Uit zijn latere werken vind ik de Prenten tentoonstelling een hele mooie. En daar zit ook een heel ingenieus wiskundig concept achter. Ik vind zijn cirkellimieten ontzettend mooi. Het kunstwerk dat hier in Baarn gehangen heeft, naast wat toen de ABN AMRO Bank was, Dag en Nacht.
0: Ja.
1: Die zou ik ophangen.
0: Ja, die zou jij graag ophangen?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Prententoonstelling, dat is. Het is surrealistisch, omdat het helemaal vervormd is. Er zit ook het Droste-effect in, waarin je dus een persoon ziet die kijkt naar een schilderij, waarin die zichzelf ziet, die kijkt naar een schilderij en dat gaat oneindig door.
0: Dat kennen we, dat herkennen we, dat Droste-effect.
1: Ja. Dus dat vind ik daar heel interessant. Aan dag en nacht vind ik interessant dat die, dat is weer een stukje tessellatietechniek, gedeeltelijk. Waarbij je dus ook weer tegenovergaande stromen hebt van die vogels die uit het landschap ontstaan. Waarbij de ene vluchtvogel zwart is en naar links vliegt. En de andere vluchtvogel is wit en die vliegt weer naar rechts.
0: En dat zou jij graag aan je muur hebben?
1: Dat zou ik graag aan mijn muur hebben.
0: Ja, gaat niet lukken, hè?
1: Hij is vast van een reproductie te krijgen.
0: Ja, want hoe ging dat? Hè? Want hij was graficus en hij was... Hoe werkte hij? Kun je dat even kort uitleggen?
1: Hij was graficus inderdaad. Hij heeft gewerkt met houtsneden. Hij heeft gewerkt met lino. Hij heeft gewerkt met lito.
0: Deed met pen, hè? Hij deed met ook met de kwast.
1: Ja, hij heeft zijn wandschilderingen die heeft hij met de kwast gemaakt.
0: Ja.
1: Maar zijn voorkeur was toch voor werk dat hij kon reproduceren. Dus dat afgedrukt kon worden. Dus dan praat je toch over de houtgravures, de stenen, het linoleum. Dat heeft hij wat minder gebruikt. Hij was ook erg bekoord van mezzanine, waarbij je dus op een koperplaat werkt. Daar kon je grijstinten mee maken. Dat sprak hem aan. Hij wilde eigenlijk wat meer grijstinten in zijn werk. Maar die plaat is... Je kunt met die plaat inderdaad grijstinten printen. Of afdrukken bedoel ik. Alleen die plaat slijt vrij snel. En dan na een paar afdrukken is die eigenlijk op. En dan moet je hem opnieuw doen. En het is nogal bewerkelijk om zo'n plaat te maken.
0: Maakte hij veel reproducties van zijn werk?
1: Het was geen massaproductie. Het ging niet naar een drukpers. Hij deed het allemaal met de hand. Hij had er ook een voorkeur voor om in hout te werken. Want dan kon hij zelf zijn afdrukken maken. Terwijl als je met steen gaat werken, dan moet je toch door naar een specialistisch bedrijf die dat voor je moet doen. En hij lette toch wel op de kosten. Dat is een beetje het gevolg van zijn beginperiode, waar hij toch weinig geld had. Hij is altijd zuinig gebleven.
0: Ach, het leven van de kunstenaar.
1: Het leven van de kunstenaar.
0: Ja, nou, we zijn een beetje wijzer geworden over Maurits Cornelis Escher. Het lijkt mij een hele intrigerende man, als ik dat zo hoor. En dat moet het vast geweest zijn. Zijn denkwijze, zijn visie op de wereld. En ook wel bijzonder dat het jou zo aantrekt. Want jij denkt ook na over zijn werk, lijkt mij.
1: Ja.
0: Tot slot.
1: Ja, inderdaad. Dus
0: want je kan er lang naar kijken. En je ziet misschien iedere keer, zie jij weer wat anders daarin.
1: Ja, je ziet... Ik ben nu een dagje ouder en ik zie dus ook in de loop der tijden dat de onderdelen van zijn werk die mij interesseren, die veranderen ook.
0: Ja.
1: Je evolueert en je groeit een beetje mee met zijn werk.
0: Ja, nou, ik kan me dat helemaal voorstellen. Bent u nou een beetje geïnteresseerd geraakt en nieuwsgierig geworden naar het werk van Escher? En wilt u ook wat meer over hem te weten komen? Ja, dan kunt u zijn werk bewonderen hier in Baren. Ga dan naar de Nieuwbaanstraat in Baren, naar Wereld van Escher. Daar kun je wat werk bekijken en daar kunnen ze ook wat

0: Ellen ten Damme. Ja, zij was op de Champs-Élysées. En waarom was ze daar? Ja, misschien wel omdat ze de Tour de France even wilde zien eindigen. Even terugkomende heel kort op die op Escher bij 1&1 TV. Daar kunt u wat afleveringen zien over Escher, over het werk van Escher. Dus dan kunt u een beetje visualiseren. Ja, wat deed die man eigenlijk en hoe zag het er allemaal uit? Hoog tijd voor onze weerman Klaus Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaus Bijker.
0: Goedemorgen Klaus.
2: Goedemorgen.
0: Daar zijn we weer na een weekend ja, van een beetje regen hier en daar. Een stortbui hier en daar.
2: Ja, dat laat een klap mee. Nou, stortbui is wat overdreven, maar flink wat regen.
0: Nou, gisteren was er bij mij in de tuin een stortbui.
2: Ja, bij mij, nou, dat is heel Eemland heeft hier... heeft het natte goud gekregen.
0: Ja, ja, het natte goud, hè. Ja, maar was het voldoende, Klaas?
2: Nee. Maar het helpt wel een beetje.
0: Natuurlijk, ja. Natuurlijk. Ja. Alle beetjes helpen.
2: Ja, maar we moeten het hier voorlopig mee doen, hoor. Want alleen de komende uren kan er nog een paar millimeter bijvallen. Maar dan is het weer behoorlijk lang droog.
0: Ja.

0: Ja, en ook de hitte keert weer terug. Want vandaag is het een magere of lekkere, net zoals je het zelf vindt, 21 graden. Maar morgen is het alweer 27, 28 graden. En de dag erop is het 30 graden of meer.
1: Kijk, het zomert maar door.
0: Het zomert maar door. En de Amerikanen houden er zelfs op dat het 37 graden wordt.
1: Ach nee, toch?
0: Ja, maar ik hou me bij ons eigen model. Dat is niet zo extremistisch. Precies.
1: Ja,
0: speelt
1: ja.
0: Het nationaliteit voor mee in het model.
1: Laten we het over extremisme hebben.
0: Ja. Een graad of 30, 31. Laten we het daar maar even op houden.
1: Ja. Klaas, even een vraag aan jou.
0: Zeg het maar.
1: Ja, want we hebben het. We zien al die bosbranden, hè, Zuid-Frankrijk, Spanje.
0: Ja.
1: Is het nou zo dat als de wind verkeerd staat, dat daar toch ook wel hitte en smog en noem maar op onze kant op kan komen?
0: Jazeker. Misschien krijgen we daar wel iets van mee. Als de lucht overmorgen een beetje gelig is, dan zou het daardoor komen.
1: Kijk. Ja.
0: Ja. Ja, net zoals we soms harenstof meekrijgen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja, ik denk wel, het zou maar zo kunnen.
1: Nou.
0: Maar het is van factoren afhankelijk die je niet helemaal kunt overzien. Hè. Dat hangt dan precies van de windrichting af en van een heleboel andere dingen. Dus, maar het zou kunnen.
1: Het zou kunnen. Ja. Nou, dus we moeten even naar de lucht kijken. En zien we dat gelige, dan weten wij waar het vandaan komt.
0: Ja, van Spanje en Frankrijk.
1: Absoluut.
0: Ik denk dat daar de omstandigheden toch een stuk gunstiger zijn geworden. De afgelopen dagen. Dus ik heb er goed vertrouwen in dat ze de bosbranden grotendeels. Dat is van meegenomen.
1: Jij bent gewoon gaan kraken ervan.
0: Ik
1: hoorde jou kraken. Dus ik dacht van nou jeetje, dat klinkt een beetje als knappende takjes onder het vuur. Klaas, even kort samengevat. Vandaag lekkere temperaturen.
0: Lekkere temperaturen. Eerst nog een paar verfrissende buitjes. Ja. Een paar millimeter bijvallen. Dus de regenton is weer aardig gevuld. Maar daarna is het weer hebben we een langdurige droge periode met nauwelijks regen en temperaturen die we af en toe flink uitschieten.
1: Nou.
0: Dus overmorgen naar boven de 30 en ook daarna zitten we regelmatig in ieder geval tussen de 25 en de 30. Maar er zal best nog weer een tropische dag tussen zitten.
1: Nou, jij gaat ons op de hoogte houden, net als dat jij iedere dag doet. Ik dank je heel erg voor vandaag, Klaas.
0: Graag gedaan.
1: En tot morgen maar weer. Dag, hè.
0: Tot morgen. Dag.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michel Fugain en Le Big Bazaar en Une Belle Histoire. Nou, dat is wel het Frans van mij voor deze ochtend. Goed, ik ga over naar de Emerwaard. Een natuurgebied van circa 14 hectare tussen Baren en de Eem. En als we naar de bermen langs dat deel van de Emerwaard kijken, ja, dan wordt het al snel duidelijk wat de droogte van de afgelopen tijd heeft veroorzaakt. Namelijk bruine, stoffige stroken. Plekken waar het gras korter is gemaaid, vertonen deze droge, stoffige, verkleurde plekken. Ja, en kan dit voorkomen worden? Daarover ga ik praten met Adriaan Voeten. Hij is van de werkgroep Emerwaard. Adriaan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pearl.
0: Goedemorgen. Ja, droge, verkleurde stroken gras. Wat vertelt ons dat?
1: Ja, dat was eigenlijk wel een heel leuk bruggetje net. Dat Franse liedje.
0: Ja, hè?
1: Als je vroeger op vakantie ging naar Frankrijk, dan was de camping was altijd een grote bruine, dorre, stoffige bende. Als het lange periode...
0: Dat is jouw herinnering aan de camping in Frankrijk.
1: Ja, ja, juist.
0: Ja. Ja, nou ja. Ik hoop dat je ook nog leuke herinneringen hebt, Adriaan.
1: Oh, zeker. Ja hoor. Ja, maar daar hebben we een hele uitzending nodig om daar op te gaan.
0: Nou, laten we bij het gras houden. Maar vertel eens even, hoe komt dat eigenlijk dat dat gras dan zo bruin en dor is?
1: Als je goed oplet, dan zie je stukjes waar het gras mooi groen is. En dat is vaak heel lang. En dat is niet alleen maar gras, daar zie je ook allerlei leuke kruiden tussendoor staan.
0: Mm-hmm.
1: En daar bereikt de zon de bodem niet. En je ziet stukken waar de zon de bodem wel bereikt, dat het heel kort gemaaid wordt. Daar verdroogt het heel snel. En daar overleeft eigenlijk alleen maar gras. Want ja, dat verbrandt en plens water en het gaat het weer een beetje doen.
0: Is voor de insecten ook niet echt lekker, hè? Dat hele korte.
1: Nee, dat is een drama voor de insecten.
0: Ja.
1: Ik bedoel, wij kruipen toch zelf ook onder een boom als het heel erg warm is voor de schaduw.
0: Absoluut waar.
1: Nou, dat zouden insecten natuurlijk ook willen doen.
0: Ja, absoluut. Nou, volgens de werkgroep Emerwaard kan dat heel makkelijk opgelost worden door een ander maaibeleid.
1: Ja, hou eens op met hysterisch kort maaien, maar laat het eens wat langer.
0: Mm-hmm.
1: En er zullen best plekken zijn waar gemaaid moet worden, omdat er een auto in de berm moet staan bijvoorbeeld. Dan moet je het geen meter hoog laten groeien. Maar je kunt het ook 10, 15 centimeter laten staan.
0: Ja.
1: Ook zorgen dat er veel meer in het gras zit dan alleen maar Engels waaigras of een familie daarvan.
0: Nou, wordt er op sommige
1: kruiden in zitten.
0: Ja, nou, ja. Nou wat jij vertelde net, op sommige plekken zie je prachtige wilde bloemen en kruiden en dat soort dingen. Op andere plekken wordt het weer heel kort gemaaid. Laten we eens even naar die insecten gaan waar we het net over hadden en andere dieren. Wat voor effect heeft het eigenlijk? Want ja, aan de ene kant is het heel prettig voor ze, aan de andere kant weer helemaal niet. Wat doet dat met, we hebben al zo'n probleem, hè, met de bijen en noem maar op. Dus wat heeft het voor effect?
1: Nou ja, grappig genoeg gaat het eigenlijk heel klein beetje beter met de insecten. Vroeger als je met de auto gereden had, dan bleef je eruit gekeurd of was je eruit gaal besmeurd met insecten.
0: Mm-hmm.
1: Daarna is het een hele periode geweest van tientallen jaren dat je geen mug meer op je voorruit kreeg. En nu langzaam maar zeker, als je fietst, dan kom je wel weer eens een zwerm insecten tegen. Dus er wordt op heel veel plekken klimaatadaptief gemaaid, een beetje wermbeheer, meer kruiden. Dus die insecten komen heel snel weer terug, als we maar zorgen dat hun huisjes, hun werkterrein aanwezig blijven.
0: Ja. Nou, heb ik eens een beetje op de website hier en daar zitten kijken. Mm-hmm. En dan kwam ik tegen dat Groenbeheer Baren, dat is van de Haargroep, dat zij al heel lang werken op deze manier, hè, door dat gras langer te laten groeien. Sinusmaaien heet dat dan. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Langzaam maar zeker zijn we opgehouden om zeg maar alles tegelijk plat te maaien. We laten het ene deel van een berm staan en een ander stukje maaien we af.
0: Waardoor de insecten waarom niet gewoon over zijn geheel wat langer laten? Waarom het ene stuk wel, het andere stuk niet? Want kun je daar wat duidelijker over zijn?
1: Ja, als je zeg maar helemaal niks zou doen, dan wordt het één grote bossage. En dan blijft de berm te rijk. Dus wat je eigenlijk moet doen, je moet het wel snoeren afvoeren en zorgen dat de berm minder rijk wordt, waardoor er veel meer leuke planten een kans krijgen om te groeien. En waardoor er dus veel minder biomassa de berm bezet houdt.
0: Ja. Hoe
1: armer de grond wordt, hoe leuker het wordt om naar te kijken. Vinden mensen fijn, vinden insecten fijn.
0: Dus als we de conclusie trekken, is het dan goed hoe we nu werken of is het niet goed hoe we nu werken?
1: We doen het op heel veel stukken goed en daar moeten we vooral naar op letten. Dus als de luisteraars nu met deze informatie in hun hoofd is naar hun eigen stukje berm kijken.
0: Dan houden we het lekker lang.
1: Dan zien we dat bijvoorbeeld dat een achter een heg waar je helemaal geen zicht hebt, heel kort gemaaid is en nou hartstikke bruin is. Dan kun je naar de gemeente gaan en kun je zeggen van nou, laat het nou alsjeblieft staan, want het is helemaal niet nuttig om zo kort te maaien.
0: Goed idee. Goed idee, Adriaan.
1: En maaiafspraken die we zelf kunnen maken met de gemeente en de gemeente met de dieren.
0: Nou, heel goede tip. Dus iedereen die nu luistert, let op dit stukje gras bij je aan de andere kant van de heg of van je hek. En als het nou, als dat te kort gemaaid wordt, dan zeg je gewoon stop. Lekker lang laten groeien. Bijtjes en vliegjes allemaal blij. Adriaan Voeten van de werkgroep Emerwaard. Ik dank je heel hartelijk voor dit gesprek. En het was
1: heel...
0: En het was leerzaam. Dank je wel. Dag.
1: Doeg.

0: River Deep Mountain High, Ike en Tina Turner. 1966 was dat. En iemand die ook hele diepe dalen en hele hoge toppen heeft meegemaakt, dat is onze Sam van den Broek. Afgelopen vrijdag stond de vierde en laatste wandeling door het Nijmeegse land op het programma. Meer dan 45.000 mensen tussen de 11 en 90 jaar oud en 70 nationaliteiten liepen 4 dagen lang door het Nijmeegse land. En 42.137, ja, ik heb ze allemaal geteld, hebben de finish bereikt, waaronder onze eigen Sam van den Broek. Ja. Sam, ik heb zo'n bewondering voor jou, dat wil ik eventjes, ja, ik wou bijna nationaal zeggen, wil ik dat even
1: delen met
0: onze luisteraars.
1: Nee, ik neem hem echt te harte, maar de...
0: Je hebt het kruisje opgespeld.
1: Ik kom naar de studio deze ochtend en ik denk, wanneer is nou de andere kans dat ik dat kruisje nog een keer om kan?
0: Ja, je gaat daar niet toch niet de hele dag mee lopen?
1: Nee,
0: hij is prachtig. Het is een goudkleur.
1: Het is goudkleurig, maar geel, het is voor formeel is het brons, zeg maar. Hè? Dan staat hij aangeduid als een brons kruisje aan een oranje-groene lint. Met daarboven een aanhechting met de Nijmeegse Vierdaagse. Ja. En het bijzondere aan deze is dat deze een kroontje heeft. Want het is de tweede keer geweest.
0: De tweede keer. Ja. Sam, neem mij even mee. In vogelvlucht. Vanaf dag 1 tot en met dag 4. Ja. Dag 1. Ja. De start. Dan ben je nog heel vol adrenaline.
1: Je bent vol adrenaline. Laten we inderdaad beginnen bij dag 1. Ja. Die sfeer die je daar dan op proeft. Vooral van de mensen die dat al eerder hebben gedaan. Het grappige is dat vorig jaar toen ik begon was ik heel zenuwachtig. Je traint voor iets. En je denkt nu moet het gaan gebeuren. En je staat er aan die start. En niet alleen jij bent zenuwachtig, maar iemand naast jou die hem voor de 22e keer loopt, die is ook zenuwachtig. En ik nu voor de tweede keer ook knijt, zenuwachtig, slecht geslapen.
0: Maar waarom ben je zenuwachtig?
1: Ja, omdat je toch, je staat in één keer, je moet in één keer om 4 uur moet je starten. En het is echt een grote happening. Je staat in één keer met 10.000 man, sta je op een parkeerplaats in Nijmegen. Wel een mooie aangeklede parkeerplaats, maar toch, het is toch een parkeerplaats in Nijmegen. En in één keer ga je zo'n afstand neerzetten, die maandag helemaal, of die dinsdag is het, 52,2 kilometer moet je
0: in. Ja, ik doe het je niet na hoor, Sam.
1: Ja, en dan... Dan ga je beginnen. Hè? Want dan is het lopen. Nou, die eerste dag is iedereen fit. Ja. De eerste dag gaat het allemaal goed.
0: Hoeveel uur heb je erover gedaan die eerste dag?
1: De eerste dag heb ik er 9 uur en 13 minuten over gedaan. Over die 52 kilometer. Met een gemiddelde snelheid van 5,8 kilometer per uur. Ja. Inclusief pauzes.
0: Nou, dan gaan we naar de tweede dag.
1: Ja, die was alweer taai. De tweede dag staat altijd bekend om de meeste uitvallers. En dat is dit jaar niet zo. Dit jaar was het de derde dag. Maar alsnog zijn er op die tweede dag 1252 mensen uitgevallen. En die was best taai. Ik heb het hier op de radio al benoemd dat de lus weer een hele taaie was. En in dit geval helemaal. Want het begon te hozen op het moment dat ik daar die dijk opstap.
0: Was dat nou lekker? Nee, dat was niet lekker.
1: Nou ja, kijk, als het nou 30 graden was geweest, dan had het misschien wel even een vel komen
0: af. Maar
1: dat was het niet. Als het zonnetje erna lekker was doorgebroken, dan was het lekker geweest. Maar dat was ook niet het geval.
0: Merk je dat aan je spieren?
1: Ja. Vooral aan mijn benen niet zozeer, maar vooral aan de rest van je lijf. Ja. Je hebt een rugzak om en je bent toch aan het lopen en dat wordt allemaal koud. En dat merk je dan wel. En dan duurt het echt even totdat je weer in een plaats bent waar je even gezellig kan doen. Dat je even lekker heen en weer kan bewegen. Dan pas wordt het warm.
0: En hoe lang heb je erover gedaan die tweede dag?
1: Ja, ook 9 uur en 11 minuten of zo.
0: Oh, dat vind ik wel heel knap.
1: Ja, maar dat was wel 4 kilometer minder dan die eerste dag.
0: Oké, dan gaan we naar de derde
1: dag. Ja, de derde dag. Ja, dat was dit jaar dus dat 1270 uitvallers. De 7 heuvelen.
0: Ja.
1: Dan moet ik zeggen dat ik dit jaar weer geteld heb. De 7 heuvelen weg aan zich heeft maar 3 heuvels. Dus dat is weer een mooie opsteken. Dat als je denkt, nou kom nou bij de 7 heuvelen, dan heb je er al 4 gehad. Dat een prachtige route. Prachtige route, prachtige dag ook. Het weer zat mee. De donderdag is een groene donderdag. Heeft nogal een militair karakter. Dus er kwamen helikopters overgevlogen en vliegtuigen. En er staan mensen langs de kant van de weg. Alsof je, nou ja, ik heb de Tour zitten kijken ook tussendoor. Nou, het is net de Tour de France. Het is net alsof je de Alpe d'Huez op gaat. Mensen langs de kant van de weg met campers en gezelligheid.
0: Sam, wat ik mij nou afvraag, als je nou al die kilometers aan het lopen bent. Wat gaat er door je hoofd?
1: Veel. Veel en niks. Snap je wat ik bedoel?
0: Nee.
1: Oh, nee, precies. Hey, aan
0: maar,
1: de ene kant...
0: Maar ga je... Ga je piekeren? Ga je nadenken over dingen waar je anders niet over nadenkt?
1: Ja, kijk, je zit zoveel uur met jezelf opgesloten, als het ware. Dat je vanzelf na gaat denken over de vragen des levens. Maar anderzijds heb ik ook weer, als ik erop terugblik, momenten dat ik denk, ja, waar heb ik eigenlijk nou over nagedacht? Ja, als je even moet doorbijten, ja, dan is het gewoon oprecht verstand op nul. Hey, je moet zo'n heuvel op, ja, dan is het... Dan denk ik alleen maar aan nadenken over hoe snel ik op die heuvel kan komen. Wat ik ga doen als ik weer thuis ben.
0: Wanneer was je dieptepunt?
1: Poeh. Nou, gek genoeg vrijdagochtend, denk ik. De ochtend van de laatste dag. Ik heb eigenlijk weinig dieptepunt gekend deze vierdaagse. En daar ben ik heel blij mee. Voor mijn gevoel heb ik hem heel fit gelopen. Heel snel.
0: Maar hoe zag dat dieptepunt eruit?
1: Nou, je loopt daar 's ochtends. En je hebt een provinciale weg waar je overheen loopt op de vrijdag. Nou, en iedereen weet, de gemiddelde provinciale weg is nou niet de meest...
0: Of die nou gemaaid is of niet.
1: Of het nou een gemaaide weg is, hè? Of het nou biodiversiteit is, of er alleen maar brandnetels staan.
0: Daar word je niet blij van. En wat gaat er dan door je heen?
1: Ja, dan denk ik wel, ja, zo, ik ben heel blij als ik over een paar uur daar Nijmegen weer binnenloop. Want dit wil ik niet heel veel langer trekken. En dan scheelt het dat je zo'n dieptepunt net zo op de laatste dag te pakken hebt. He, dat je weet dat je niet nog 100, 120 kilometer moet lopen voordat je op dat punt bent.
0: Ja.
1: En dat is wel echt een enorme opsteker. Omdat,
0: je bent er doorheen gekomen?
1: Ben ik doorheen gekomen, zeker.
0: Even tot slot, heb je nog hele bijzondere mensen ontmoet?
1: Boah, ja.
0: En kan je er zeker eentje voor me, even snel één voor me uitpikken?
1: Poeh.
0: Of vraag ik nu iets
1: Ja, dan lastigs. Vraag je iets echt iets heel lastigs.
0: Want weet je, als je de tv-beelden ziet, dan zie ik mensen in beren pakken en op klompen. En dan denk ik, joi, joi, joi.
1: Ja, terwijl dat is al indrukwekkend. Maar ik denk dat ik heb wat mensen ontmoet die dan lopen voor bijvoorbeeld... Die hebben gelopen voor het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Mensen die ook die voor Kika liepen. Mensen die met zo'n doel in hun achterhoofd lopen, die iemand verloren hebben recent.
0: Dat
1: geeft echt een andere lading. Ik heb een brandweerman gesproken die net uit een burn-out kwam. Ja, dat zijn dingen dat raak je. Ja. En dat zijn dingen wel in zo'n ander perspectief.
0: Ja.
1: Ja, dan ga je, dat is echt, dat neem je altijd mee.
0: Oké, Sam, natuurlijk de laatste vraag. En je weet al wat die gaat worden. Want ja, wij gaan het allemaal vragen aan jou nu. Ga je hem volgend jaar weer lopen?
1: Ja, ja.
0: Je zit nu met een heel wit kopje tegenover me. En ik weet dat je super moe bent.
1: Ja,
0: en je voeten zitten in slippers. Want ja, die doen pijn. Ja, maar doe je het nog een keer?
1: Ja, met alle liefde doe ik het nog een keer.
0: Oh,
1: ja, je zal me voor gek verklaren. Je zal me voor gek verklaren. Maar ik doe dit echt met alle liefde.
0: Ik vind je een held. Nou, ik vind je een held.
1: Zo. Jij ook. Jij
0: Sam, ik ben blij dat ik deze uitzending met een held kan afsluiten. Ach, zullen we het samen doen? Laten we het samen afsluiten. Laten we afsluiten.
1: Nou, dit was
0: Eemland 1 Actueel.
1: Ja, van maandag 27 juli.
0: Ja, en morgen zijn we er weer.
1: Zeker.
0: Waar zijn we altijd te vinden?
1: Op eemland1.nl. En vergeet de socials niet. @eemland1 op Instagram en TikTok zijn we altijd te vinden.
0: En jij bent daar ook op te zien.
1: En daar ben ik zeker op te zien. Ja, wel van de volgende week pas weer. Ik ga nou even een weekje onder zeil.
0: Nu even rusten.
1: Ja, het is nou even mooi geweest.
0: Sam van den Broek, ik dank je hartelijk. Ik dank al mijn gasten van vandaag. En inderdaad, kijk op onze socials en op de website. Ik ben er morgen weer. Met heel veel plezier ga ik u dan weer allerlei leuke onderwerpen vertellen. En Sam, dan kijken we daar weer altijd naar uit.
1: Ik heb er enorm veel zin in. Ik ga luisteren.
0: Jij gaat luisteren.
1: Ja.
0: Ik ben er ook.
1: Heel
0: tot
1: goed.
0: Morgen.
1: Tot morgen.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Deze was ik helemaal vergeten. Ja, Quitty Politti van heel lang geleden, jaren 80 klanken. En The Word Boy. Ik zei The Word Girl.
1: 80 is prachtig.
0: Zo is dat. Nog meer uit de jaren 80. En daarna gaan we naar de dag van vandaag. Ik beloof het hoor. Hier is Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. Ah, ja.

Ik ben lekker aan, joh. Zo hoort het toch ook. Jimmy Cliff voor je. Sunshine in the Music. Nou, ik hoop dat je het hoort. Dat het tot je doordringt. Ik heb een nummer van André Hazes junior klaarstaan. Een doodgewone man zingt hij over. Misschien heeft hij het wel over zijn vader, want dat was een doodgewone man. En erg aardig, moet ik zeggen. Ik heb hem ooit geïnterviewd, namelijk. Lang, lang geleden.

Ja, deze dame timmert aardig aan de weg. Mel van de Vintage Future. En Echoes, die is van een paar maandjes terug. Best goed gezongen, hoor. We gaan eens even kijken in het verleden met Split Enz. Een van die vergeten groepen. Met een message to my girl.

deze heb ik lang niet gedraaid. Ze heeft dat Split Ends. Dat is ook wel een heel oud nummer, hè? Message to my girl bij Dekker Radio ben je. En ik heb een mooie Nederlandstalige klaarstaan. We zeiden het altijd verkeerd om. Nico Paniek en de Haakzaaiers. Maar dat is toch niet zo? Nee, Nico Haak en de Paniekzaaiers natuurlijk. En

Knal, boom. Lekker radio. Tadam-tam. Zo is die. Leuk, hè? Uit 1975. Dat is een tijdje terug, hè? Oh, hij gaat nog verder ook. Nou, ook een wonder geven. Oh ja, ik had nog wat anders klaarstaan. Tot aan het half uur. Deze van Carlos Santana. Dat is een geweldenaar, hoor. Moet je horen. Samen met een prachtige zangeres. Niet alleen uiterlijk, maar ook qua zang. Michelle Lebrun. Samen met gitaarvirtuoos Carlos Santana. Kan niet fout gaan. Samen spelen ze The Game of Love.

0: Ja, ik kijk eens op de klok en ik denk, nou, het wordt eens tijd om te gaan schakelen met Studio 2. Wiebe Barkey zit daar klaar met deze drie die we na het half uur gaan draaien.
1: Dadelijk onder andere deze drie.

0: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat die steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. En Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, onder meer die in circuit Zandvoort en vastgoed. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het weer, op sommige plekken nog een buitje, later vanmiddag vaker zon bij maximaal 23 graden.

in beweging blijven. Dat is natuurlijk het devies van Gino Vanelli uit 1974. People Gotta Move bij Dekker Radio deel 2 voor dit uur ben je. Dit is Shark Attack. Ken je die naam nog? Dark is the night. Ja, natuurlijk. Je kan altijd nog een lichtje aandoen, toch? En daarna Wende.

kabaal, zeg. Bende met S10. En dan heet het Sterrenlopen. Dat lijkt me sterk op de Sterrenlopen. Maar goed, ja. Doe maar. Hier is Bruno Mars.

0: Eigenlijk kabaal, hè? Wekkers Kabaal Radio was dit met Bruno Mars. En dat was Finesse. Jawel. Nou, gelukkig. Cappuccino. I miss you. Met een suikerklontje graag. Doe veel meer.
1: De tweetoon

0: Hoor, het orkest valt uit. Knalboom uit. Ja, Squirty Politi. Ze zijn al naar de kroeg. Hoor je wel? The Word Girl.
1: Dekker Radio.
0: Dan maar even wat vlotters. Uit Nederland afkomstig. Is het nou zomer op de radio? Ja, met Becker wel. Uit 2002 komt hij van Leona

0: Radio.
1: En omdat het zomer op de radio is, heb ik nog deze leuke bewaard van Huey Lewis en de News over Heart and Soul.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij 1 van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: niet de sterkste.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beelden is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37 en hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Biketotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

0: De muziek van Rod Stewart uit 1982, Young Turks, de titel van de plaat. En ik zeg hartelijk welkom hier, een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam, ik draai voor het komende uur. Als u erbij blijft, zorg ik voor de muziek. Troby K. en Yate Lauren.
1: Troby on the beat.
0: Dit is Hoog.

0: En zo hebben we ook de hedendaagse muziek hier in het programma. Dance van Troby K. en Jeet Lauren. Hoog was de titel van de plaat. We gaan terug in de tijd met wat wij noemen...
1: Oude meuk.
0: We gaan 1964. Elvis de Pelvis. Wel Elvis Presley. Suspicion.

0: Ja, leuk om deze gouden oude nog eens een keer voorbij te horen komen. Elvis Presley, Suspicion. Ja, hij denkt er het zijn ervan.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, die bonte muziekverzameling laten we ook zien dat het bond is. We gaan naar 2007 met Frans Bauer. We hebben niet zo heel vaak in het programma, maar deze keer toch wel een keer. Maak je er een feestje van 1000 lieve woorden.

0: Ik denk aan carnaval als ik deze muziek hoor. Ik weet ook niet waarom, maar Frans Bauer was dat uit 2007. 1000 lieve woorden.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: We gaan naar 2019 met Maroon 5. De herinneringen halen ze op. Memories.

0: Maroon 5, 2019 kwam het uit. Memories, herinneringen. Het is altijd leuk om de leuke herinneringen op te halen. Ja, de slechte laten we maar achterwege.
1: Oester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe van Jody Watley. Dit is The Dawn. De Alex DiCero remix.

0: Ja, nieuw werkje van Jody Watley, Alex D. Chow. Een remix van The Dawn was de titel van de plaat. En dat zijn toch gewoon lekkere platen die we hier in het programma weer even bij u kwijt kunnen.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Gaan we wel voor om iedere keer weer wat anders uit de doos op te diepen. En dan gaan we ditmaal doen met muziek uit de jaren 90, 1991. Dit is Chris Isaak en Lie to Me.

0: En dat was deze muziek van Chris Isaak. Lie to Me was de titel van de plaat. Ja, leugens alom, dat kunnen we niet helemaal gebruiken natuurlijk. Kijk op de klok, wij moeten langzaam richting het half uur.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, de muziek van de jaren 70. King Kate uit 1973. Dreams are tenapen.

0: bedrijf. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er slecht aan toe, maar volgens Franse media buiten levensgevaar. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. En de Duitse anatoom Gunther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body World, de expositie van geplastineerde mensen en later ook dieren. Von Hagens was 81. Het weer, af en toe zon bij maximaal 23 graden. Komende dagen zonniger en warmer.
1: Lekker gevarieerd.
2: Bond.

Wederom de muziek van de jaren 80 hier in het programma Bond. Deze van Bryan Adams, begin het jaar 1985. Run to You, de titel van deze hit van deze meneer. En fijn dat u er nog steeds bij bent. Wij gaan de hedendaagse muziek weer inzetten. Bruno Mars, anno 2026. On My Soul. Blijft lekkere muziek om te horen en daarom ook hier in het programma Bond.

0: De muziek van Bruno Mars, On My Soul, de titel. Ik vind het dan weer een lekkere plaat. Swingt altijd lekker, die muziek van Bruno Mars. En uiteraard daarom ook hier in het programma.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1964, Johnny Kidd and the Pirates. Shopper.

0: muziek van Johnny Kidd en The Pirates, 1964, ja, heel lang terug. Shop around, inderdaad, kijk eerst even rond voordat je je vast ligt in een relatie. Daar komt het een beetje op neer, hè, de titel van dit plaatje. We gaan naar 2002.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Dress up. En dit is Promise.

0: Even terug naar het jaar 2002 met deze van Crusher. Promise was de titel van de plaat.
1: Meer dan hit.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we ook TV voor u in het programma Penny Jane Black en een nieuwe plaat. What do you do

0: muziek van Penny Jane Black, What You Do To Me. Ja, een beetje een tangootje erin, hè? Lekkere muziek om hier een programma Bond eens even voorbij te laten komen.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: 2013 muziek van John Newman, Love Me Again.

Uit 2013 de muziek van John Newman, Love Me Again. We kijken op de klok. Hoogste tijd om afscheid te gaan nemen van u. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Bergen. Ook vandaag weer met heel veel plezier het programma weer in elkaar gedraaid. En natuurlijk aan elkaar geplakt enzovoorts. Nou, ik hoop dat u ervan genoten heeft. Reageren kan en mag. janberg.radio@gmail.com. En ik wens u nog een hele fijne dag. Ik vertel u nog even wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst Evelyn Champagne King uit 1978. Shame. En dan een nieuw werkje van Uli Schwinge. Verliebter Egoist. Ik laat het hierbij. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende mond maar weer.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready?

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
1: Sidney Cabral. Ja! Het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
0: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was de NOS-show.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i. Eemland 1.

Een hele goede avond, hartelijk welkom. Dit is tot 9 uur vanavond. Puntjes op de i hier bij 1x1. En we begonnen natuurlijk, zoals we de afgelopen weken al elke maandag begonnen zijn, met Kees Bouwman en Pieter Lieberon. Een hele zomer lang, ja, een hele zomer lang draaien wij de zomerhits van lang geleden. En vanavond gaan we terug naar de zomer van 1970. We draaien weer 3 om 3 vanavond. Zomerhits. Deze week van 56 jaar geleden. En dat allemaal tussen nu en 9 uur hier bij 1x1.

0: ophalen aan heel lang geleden, 1970, ja.
1: Kan je het nog herinneren?
0: Ik niet helemaal meer. Ja, ik zat op de kleuterschool, dat weet ik wel, maar verder kom ik ook niet meer. We gaan er 3 achter elkaar draaien. Steve Roland en The Family Dog komt eraan met Sympathy. Crosby, Stills, Nash & Young met Teach Your Children Well. Maar we beginnen vanavond met Norman Greenbaum. Die had een lekkere zomerhit, zeg. Dat heet Spirit.

Sympathy was dat van Steve Roland en The Family Dog. En in die Family Dog, de begeleidingsband van Steve Roland, zat Albert Hammond. En die kennen we weer van The Free Electric Band en I Don't Want to Die in a Head Disaster. Hits die hij een aantal jaren later maakte in 1973 en in 1974. Maar dus in 1970 nog bij de begeleidingsband dus van Steve Roland. Sympathy was een lekkere zomerhit in 1970. Daarvoor nog Crosby, Stills, Nash & Young met Teach Your Children. En we begonnen met de nu 83-jarige Norman Greenbaum. Hij hoopt op 22 november zijn 84ste verjaardag te vieren. Maar 56 jaar geleden had hij nog een grote hit. Een top 5 hit in de top 40 met Spirit in the Sky. Het is precies 18 minuten over 7. Je luistert naar Puntjes op de I. De zomereditie met vanavond uitsluitend zomerhits uit 1970. Dus muziek van 56 jaar geleden. Er komen er weer 3 aan. Uit eigen land The Earth and Fire. Ruby is the One. James Lloyd. Lekker vrolijk. Keep on smiling. En dit was eigenlijk wel de zomerhit van 1970. Mungo Jerry met In the Summertime.

Ruby is the One met een nog zeer jonge Johnny Cargman. 23 was ze in 1970, maar ze scoorde wel een lekkere top 10 hit. Ruby is the One, dus een lekkere zomerhit uit 1970. Daarvoor een man die is geboren op Jamaica. Vervolgens op jonge leeftijd verhuisde naar Londen. En een aantal grote successen had, waaronder dit nummer Keep on Smiling. En als gevolg van al die successen ging hij weer verhuizen naar Trinidad. Had hij ook weer een heleboel successen. James Lloyd, Keep on Smiling. En we begonnen met de zomerhit van 1970. Mungo Jerry met In the Summertime. Het is op 1 minuut na precies 7:30. Dit is 1-1. Je luistert naar de puntjes op de i met de zomerhits van precies 56 jaar geleden. En er komen er weer 3 aan. Clinton's Clearwater Revival, Up Around the Bend. The Guess Who met American Woman. Maar deze twee mannen hadden 2 hits in de zomer van 1970. Straks later in het programma draaien we Cecilia. Maar eerst deze hele mooie El Condor Pasa.

En ze hadden nog een hit hoor, in de zomer van 1970. Long as I can see the light. Misschien gaan we die ook nog wel draaien als we tijd over hebben straks in het tweede uur. Voor CCR draaiden we nog The Guess Who met American Woman. Nummer wat in de jaren 90 opnieuw op de plaat werd gezet door onder andere Lenny Kravitz. En die deed het ook niet onverdienstelijk. En we begonnen met instrumentale muziek van Simon & Garfunkel. Ook op de plaat gezet door Los Incas, El Condor Pasa. En in deze uitvoering zongen ze niet Simon & Garfunkel. Er is ook een uitvoering waarin wel gezongen werd. Maar aangezien we Simon & Garfunkel later in dit programma nog tegenkomen, horen we ze zeker wel zingen in deze uitzending. Wat zijn de volgende drie waar we naar gaan luisteren? Nou, Shocking Blue, die hadden natuurlijk een hele grote hit gehad in 1969 met Venus. Er moest een opvolger komen. Nou, dat werd weer een nummer 1 hit in de zomer van 1970. Never Marry a Railroad Man. Dan hebben we de eigen Super Sister, ook uit Nederland, met She Was Naked. Ja, wat wil je anders in de zomer? En de Moody Blues hadden ook een lekkere hit. Question heette dat. We gaan ze alle drie voor je draaien. Shocking Blue, Mariska Veres. Hier is ze. Never Marry a Railroad Man.

Ja, meer dan 5 minuten. Waarvoor je geld? De Moody Blues en Question nummer 1 in de zomer van 1970. Daarvoor nog She Was Naked. Robert-Jan Stips en Sascha van Geest die vormden Super Sister. Tot mijn verbazing nog nooit doorgebroken in Amerika. En ook hier in Nederland maar een bescheiden hitje. Dit She Was Naked. En we begonnen met een nummer 1 hit van Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. Het is 6,5 minuut voor 8. Ik heb er nog 2 voor je. Cat Stevens komt eraan, Lady Da Banfield. En wat gaan we nog doen? Als we de Cats doen? Ja, ja, doen we de Cats ook nog. Met The Magical Mystery Morning. Maar eerst dus Cat Stevens, Lady Da Banfield.

0: Gets met Magical Mystery Morning. Destijds de opvolger van de nummer 1 hits Marianne. Straks nog veel meer een nummer 1 hits en lekkere zomerhits uit 1970. Dus blijf lekker luisteren naar Eemland 1.
1: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
3: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
2: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
5: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Ja, een hele zomer lang hoor. Een hele zomer lang zomerhits hier bij Eemland 1. In ieder geval bij Puntjes op de I. En we begonnen ook dit uur weer met Kees Bouwman en Peter Lieberom. Ze hebben een leuke plaat gemaakt. En die hebben wij een beetje omarmd hier bij Puntjes op de I. Dus elke maandag om 7 uur en om 8 uur hoor je hem. En als je naar de herhaling luistert, op dinsdag om 5 uur en om 6 uur hoor je hem dan ook weer. We gaan verder tot 9 uur vanavond met de zomerhits van precies 56 jaar geleden. De zomerhits van 1970. En er komen er weer drie aan. Golden Earring staat op het lijstje. Nummer 1 is met Back Home. The Free met All Right Now. En daartussendoor een hele leuke van Jan Boezeroen. En die heet De Fles. Maar eerst maar naar de Golden Earring. Back Home.

sopen op de voorplecht staan. De fles nog half gevuld. En zijn dan onze marconist. Het nood zijn SOS. Daar gaat mijn laatste goed aan wal.

The Free and All Right Now van die platen zijn dat die al heel oud zijn, maar eigenlijk nog steeds lekker meegaan. Ik moest even wat scherp zitten en dat was ik even vergeten. Maar nu is die er wel. Ja hoor. The Free, daar had ik het over. All Right Now. Van die platen die al 56 jaar oud zijn, maar alsof ze gisteren uitgebracht zijn. Ze klinken nog steeds zo lekker. En het is een lekkere zomerrit uit 1970. Want daar zijn we mee bezig met de zomerrits van 56 jaar geleden. Daarvoor nog Jan Boezeroen. Man overleed afgelopen december op 92-jarige leeftijd. Had het vooral hits een beetje in de piratensfeer. Maar in 1970 stond hij maar liefst 16 weken in de top 40. Met deze ode aan de fles. En of hij eraan onderdoor gegaan is, Jan Boezeroen, denk ik niet. 92 is toch een mooie leeftijd om te behalen. En we begonnen met Back Home, een nummer 1 hit van The Golden Earring in 1970. En daar zouden nog vele grote hits voor deze groep volgen in de jaren 70 en 80 en ook nogal begin 90. We gaan er weer 3 doen. Wat komt eraan? De Teasy Mens Band, Ticket To. Verder een hele mooie van de Beatles. Bijna het einde van de Beatles, hè, 1970. Long and Winding Road hadden ze nog wel in 1970. En Jefferson Airplane, ook zo'n klassieker, Somebody To Love. Maar eerst gaan we naar de kop van Noord-Holland, hè? Want daar komen ze een beetje vandaan uit die hoek, volgens mij. Een beetje de hoek van Alkmaar. De Dizzy Mens Band, Jacques Kloes en de mannen. Dit is Ticket To.

Ik moet zeggen, ze hadden best lekkere zomerse hits in 1970. Jefferson Airplane, ook wel Jefferson Starship later genoemd. Maar het ging allemaal om Grace Slick. En die had een hit in 1970, dus Somebody to Love. Daarvoor Beatles, heel mooi vind ik dat, Long and Winding Road. En we begonnen met de feestband uit de kop van Noord-Holland, de Dizzy Man's Band, Ticket To. Hadden in 1973 nog een hitje met The Show. En in 1975 The Opera, The Opera. Het was één feest en daarna was het afgelopen hoor. Maar die show en die opera die ga ik nog vast wel een keertje draaien in dit programma. Dat vond ik altijd leuk. Eens even op het klokje kijken. Op een half minuut daar is het 8:30. Dus toch een half uur lang lekkere muziek uit 1970. Want we hebben alleen maar de zomerhits uit 1970. En wat gaan we doen? We gaan Are You Ready? Pacific Gas and Electric. Yellow River van Christy. En ik hoop dat ik de goede gepakt heb. Lola van de Kings. Nou is er een live versie uit 81. Maar het origineel komt natuurlijk uit 1970. En daar wil ik mee beginnen. Ik heb de goeie.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Are You Ready? Pacific Gas en Electric. Daarvoor Chrissy met Yellow River. Plaatje dat Jeff Chrissy uiteindelijk schreef voor de Tremolo's. Maar die nam het niet op. Toen bleef hij er een beetje mee zitten. Toen dacht hij, ik ga het zelf opnemen. En dat is, heeft geen windeieren gewoon gelegd. Nummer 1 in België, nummer 4 in Nederland. En in een aantal andere Europese landen ook nog een lekkere top 10. Dus die Chrissy die boerde er wel bij met zijn Yellow River. En we begonnen met de Kinks. In 1970 nummer 1 hit met Lola. Toen brachten ze het in 1981 nog een keer uit in een live versie. En toen werd het weer nummer 1 hit. Dus zo kan dat gaan met de hits. Het is 12 over half 9. Nog 18 minuten de grote zomerhits van 1970. En er komen er weer 3 aan. Hoor. Straks een hele mooie van Shirley Bassey, Something... Chicago, 254624. Hadden we net Are You Ready? Nu hebben we Get Ready. Dit is Rare Earth.

Shirley Bassey met een mooi nummer van The Beatles. Something, geschreven door George Harrison. Maar in de zomer van 1970 in de top 40 en in de top 10 door Shirley Bassey. Dus daarvoor Chicago 25 or 624. En we begonnen met Rare Earth en Get Ready. Ik heb er nog twee voor je tot het nieuws van 9 uur. Ik had er eentje beloofd van Simon & Garfunkel. Hadden we al iets van gedraaid, maar toen zongen ze niet. Want dat was instrumentaal. Maar nu gaan ze wel zingen. Cecilia, en de laatste die er straks aankomt, is van onze eigen Shoes uit Den Haag en heet Osaka. Veel plezier straks bij Bertwin met de blues. En volgende week ben ik er gewoon weer. Zoek weer een lekkere zomer uit met heel veel zomerse hits. Dus wat mij betreft, tot volgende week maandag even na 7 voor een nieuwe Puntjes op de i.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
1: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
0: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer. Vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was de Omroep voor Regio
2: Eemland. Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

De Healer hoorde je van John Lee Hooker samen met Santana. Leuk dat je luistert naar Blues & Friends hier op Eemland 1. Weer 2 uur lang de Blues en Vrienden van de Blues van 9 uur tot 11 uur elke maandag dus op Eemland 1.

0: Lord knows, you know the reason why.
1: Uit 1969 hoorde je Wild Child Butler. En daarvoor Muddy Waters, Johnny Winter en James Cotton van een live concert wat ze gaven. Dat zal denk ik zo'n beetje eind jaren 70 zijn geweest, denk ik. Muddy Waters, Johnny Winter en James Cotton. Je luistert nog steeds naar Blues & Friends. Heel leuk, elke maandag kun je luisteren van 9 uur tot 11 uur op Eemland 1.

Misschien wel de grootste Monte Monica speler aller tijden, blues Monte Monica speler. Heel veel mensen hebben hem als voorbeeld en vandaar gingen ze verder met de moderne blues. Dat was Little Walter, maar voor hem waren er natuurlijk ook allerlei invloeden, zoals Big Walter, waar hij naar vernoemd is. Booker White, een gitarist uit de jaren 30, vooral toen was hij populair. Die maakte een nummer over Parchment Farm en dat is een het klinkt aardig, farmboerderij, maar Parchment Farm was een beruchte gevangenis in Louisiana. En er is heel veel over te vertellen, maar ga maar gewoon naar de muziek luisteren, want daar gaat het in ieder geval om. Booker White met Parchment Farm.

Hij kwam uit Canada en veel te jong gestorven. Sean Costello van zijn album We Can Get Together. Have You No Shame. Mam, leuk dat je luistert. Helemaal vanuit Duivendrecht op www.eenland1.nl naar Blues & Friends. Hier komt Muddy Waters. Zijn echte naam is McLean Morganfield, maar Muddy Waters. Hij trad eind jaren 70 op in Amsterdam, of in ieder geval in Nederland. Misschien rond 1980, weet ik niet precies, ongeveer die tijd. En toen zag jij daar die aanplukbiljetten hangen. Muddy Waters.

Twee nummers van Muddy Waters achter elkaar hier bij Blues & Friends. De eerste was I Live the Life I Love. En de tweede natuurlijk het bekende I Want You to Rock Me, wat door heel veel bluesbands gespeeld is. Ik ga weer twee nummers draaien nu die wel met elkaar te maken hebben. De eerste is van B.B. King, Every Day I Have the Blues. Oorspronkelijk is het nummer trouwens van Memphis Slim, maar dat even tussendoor. Dat is uit zijn begintijd, jaren 50. Toen speelde hij nog echt die jump blues. En daarna een nummer van Kit Ramus, een moderne muzikant.

Hallo allemaal, ik ben Ronald van Bluesville. Wij zijn te gast hier in Blues & Friends van Bertwin Bijleveld, hier op Radio Eemland 1.

De Radio City van Elan Jewel. Ze komt uit Amerika en ze heeft vaak getoerd door Amerika, Verenigde Staten, dus Canada en Europa. Dus als je de agenda's in de gaten houdt van allerlei muziek, hoe noem je dat nou? Allerlei podia, allerlei cafés, dan kom je haar misschien nog wel eens tegen. Elan Jewel heet ze. Ze komt uit 1979.

Elin Jewel zong over haar Warning Signs. Een mooi nummer hier op Blues & Friends. Het laatste nummer alweer van dit eerste uur. Maar blijf luisteren, want na het nieuws komt nog een uur lang de Blues hier op Engeland 1. Blues & Friends elke maandag van 9 uur tot 11 uur. Big George Brock komt er nu aan. Laatste nummer van dit uur, maar blijf luisteren.

Big George Brock hoorde je het laatste nummer. Blijf luisteren naar het nieuws nog een uur lang, de blues. Deze man, Big George Brock, die werd trouwens geholpen door gitarist Hubert Sumlin. Een andere blueslegende. Oké, tot straks na het nieuws.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landes is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landes werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
1: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
0: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Let's Have a Natural Ball. Dat was Albert King. Een van de drie Kings hier bij Eemland 1 op, met Blues & Friends. De drie Kings. Dus Albert King die je net hoorde. B.B. King en Freddie King. Geen familie van elkaar. Misschien ga ik die straks ook nog wel draaien trouwens. Dit nummer was in 1960. Nu weer naar de moderne tijd. Naar het nieuwste album van Roomful of Blues. Ze hebben het opgenomen in Nederland trouwens. Roomful of Blues is een band die ook al bezig is vanaf ongeveer 1960, maar dus nog steeds cd's maakt.

van zijn album Life is Hard. Mike Zito, het laatste album trouwens. Ook de nieuwste die ik binnenkreeg van Charlie Musselwhite. Look Out Highway. Het zevende nummer. Moet ik eventjes kijken wat het ook weer was. Ready for Times to Get Better. Oh ja. Het nieuwste album van Charlie Musselwhite. Een mondharmonica bluesman. Hij leeft nog steeds, maar het is al een legende natuurlijk.

Hey, ik ben Ronald van Bulk. We hebben net hier gespeeld bij Blues & Friends, bij Bedwin. En we hebben een fantastisch concert neergezet. Lekker close, een woonkamerconcert. Wij hebben genoten. Tot gauw. Hoi.

The Blues Before Sunrise, een oorspronkelijk nummer van Leroy Carr uit de jaren 40. Dit was John Primer van zijn nieuwste album Grown in Mississippi. Heel veel verschillende bluesvrienden van hem, bluesmuzikanten dus, die spelen daarop mee. Zoals Bobby Rush, die ook alweer een jaar of 80 is. En Charlie Musselwhite, die ik daarvoor draaide. En nu nog zo'n mondharmonica speler, Paul Osher. Hoe heet het nummer? Georgia, van zijn album van alweer... best een tijd geleden, jaar of 10. Paul Osher.

Hij noemde dat nummer Georgia, Paul Osher en zijn gitarist. Maar de luisteraar die er wat verstand van heeft, dat bedoel ik op een positieve manier natuurlijk, die herkennen natuurlijk wel When I Lost My Baby en andere nummers uit de jaren 40 en 50 van bijvoorbeeld Big Walter Horton. Dit was Paul Osher. Ben Prestige, die speelt een hele andere muziek. Het is verschillende soorten. Hij speelt blues, maar ook andere stijlen die bluesachtig zijn. In de jaren 30 en 40, toen speelden mensen om geld te verdienen op straat. Ze speelden natuurlijk blues, maar ze moesten geld verdienen. Dus wat het publiek vroeg, dat speelden ze. Dus ook ragtime, dat ga ik zo draaien van die band Prestige. Gospels, jazzachtige nummers. Ze speelden gewoon van alles nog wat als het maar geld opleverde. En toen ze dan uiteindelijk door platenbazen ontdekt werden, of scouts eigenlijk, toen werden ze opeens bluesmuzikanten of jazzmuzikanten, terwijl ze eigenlijk dus van alles en nog wat speelden. Ben Prestige hier met een nummer over Amsterdam, de Amsterdam Rag.

Het is alweer een oud nummer van C.W. Stone King. Komt uit Australië, het is uit 2005. Maar dit nummer, de Dodo Blues, speelde die ook toen ik hem kort geleden zag optreden hier in Nederland. C.W. Stone King. Het is een, wat zal hij zijn, een man van een jaar of 50. Of misschien ietsjes jonger. En hij speelt dus muziek in deze stijl, in de stijl van de jaren 30, 40. C.W. Stone King.

Uit 1968, de blueslegende Johnny B. Moore. Weer verder naar iets moderns van een nieuw CD die ik net binnenkreeg van de Anthony Paul Soul Orchestra. Samen met Willie Jordan van hun CD What Can We Do?

0: show you're at.
1: Een moderne bluesman is dat. Het nieuwste album wat ik net binnenkreeg van Rashaf, de Blues Kid. Raised on the Blues heet het ook. Vind ik mooi, want dat loopje wat je hoorde, dat gitaarstuk, dat was natuurlijk Smokestack Lightning van Howling Wolf uit de jaren 50. En deze man, die Rashaf, de Blues Kid, die heeft dat nu verwerkt in zijn blues van tegenwoordig.

Het nieuwsalbum van Albert Castiglia. Leuk dat je luistert naar Blues & Friends. Elke maandag op Eemland 1 van 9 tot 11. Leuk dat je luisterde en tot volgende week. Hier is nog steeds Albert Castiglia. Don't burn down the bridge.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning, ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wieleronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Lars Militia met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

Los Militia met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brand weer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium Daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France.